NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met hornist Mees Vos en pianist Hans Ijsakkers luistert Cecile Huyne naar het hoorntrio van Johannes Brahms. Hij schreef het in het Zwarte Woud na het overlijden van zijn moeder. Het hoorntrio van Brahms. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn zeker 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een gevangenis in Rome. Eerder wist hij ook te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Het weer lokaal mist bij een graad of 16, in de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28, maar vanavond kans op felle onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.
2: De dag is bijna begonnen, maar nog net niet. Tot 7 uur hangen we rond in de schimmige wereld tussen de nacht en de dag.
3: Voor de dag met Katinka Tiemersma.

Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Voor de Dag. Je hoorde de prelude voor de opera La Traviata van Giuseppe Verdi, gespeeld door de Orchestra of the Royal Opera House onder leiding van Georg Solti. Fun fact, dit is misschien wel 4 jaar lang mijn wekker geweest toen ik nog op de middelbare school zat. Ik vind het echt muziek om bij wakker te worden, omdat alles zo lui op gang komt. Omdat het zulke gulle en warme melodieën over je heen drapeert. Alsof je in een bad van hete koffie en gesmolten boter stapt. Ik blijf nog even badderen.

0: Je hoorde een suite, Le Badinage van Marine Marais, hier gespeeld op viola da gamba door Kaori Uemura.
1: Het ochtendconcert.
0: In het ochtendconcert geven we een wat groter werk de ruimte om de benen eens even goed te strekken. Vandaag de beurt aan het tweede pianoconcert van Chopin. Chopin schreef dit concert op zeer jonge leeftijd, eigenlijk voor zijn eerste pianoconcert. Maar het werd pas later gepubliceerd, waardoor het een hoger opusnummer heeft gekregen. Ja, ja. Pianoconcerten met orkest waren in deze tijd dé manier om naam te maken. Dus moest Chopin natuurlijk zelf de première spelen. En dat deed hij ook zeer goed. Maar of hij nou een echt podiumbeest was? In brieven van hem staat dat hij de dagen voor een concert een echte marteling vond. Nou, als zelfs Chopin zenuwachtig werd van een concert, dan vind ik het toch wat minder erg dat ik het spannend vind om landelijke radio te maken om 5:00 's ochtends. Schumann zei over Chopins muziek dat er kanonnen tussen de rozen verstopt zaten. In het Duits, Chopins werken zijn unter bloemen eingesenkte kanonen. Mooie zin vind ik dat. En dat is wat je in dit concert echt kan horen. Een lyrische, sierlijke en soepele pianopartij, terwijl het orkest ondersteunt met gelaagde en dreigende harmonieën. Ik ga je het eerste deel laten horen, het Maestoso, uit het pianoconcert in F klein van Chopin.

Van Frédéric Chopin hoorde je het eerste deel, het Maestoso, uit zijn tweede concert voor piano en orkest. Op piano hoorde je Alexei Weisenberg en hij werd begeleid door het Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire onder leiding van Stanislaw Skrzypczewski.

Je hoorde van Johan Willem Hertel een concert voor trompet, twee hobo's en twee fagotten. En daarvoor hoorde je van Elisabeth Jacquet de la Guerre een sonate voor viool en basso continuo. Gespeeld door ensemble Le Domino. Nou, als ik een heel slechte ochtend heb, dat komt wel eens voor, eens in de zoveel tijd. Dan heb ik een geheim wapen achter de hand. En het is nu toepasselijk om dat geheime wapen te onthullen. Dat is namelijk muziek van Dolly Parton. En toen ik dinsdagavond hoorde dat ze op 80-jarige leeftijd was overleden, wist ik gelijk dat ik een bescheiden eerbetoon aan haar wilde laten horen op de radio. Dolly's liedjes en haar ontwapende persoonlijkheid kunnen mij altijd vrolijk stemmen op een hele simpele manier. En ik denk dat dat voor veel mensen geldt en dat veel mensen haar heel erg gaan missen. Dus voor één keer haar liedje Light of a Clear Blue Morning, hier gezongen door The Wailing Jennies. Goeie reis, Dolly.

Van Prokofjev hoorde je een suite voor twee piano's uit Assepoester, de Wals, hier gespeeld door Martha Argerich en Mikhail Pletnev. Zometeen verder met een gedicht over de maan, muziek van Josquin des Prez, en we gaan van kaft tot kaft in een nieuw boek. Dat alles zometeen. Eerst nog wat muziek van Alexander Glazunov.

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert met twee Nederlandse topmuzici. Violist Isabelle van Keulen en pianist Ronald Brautigam. Al bijna 30 jaar een gouden duo waar het speelplezier van afspat. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de vloedgolf van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren op Chinese producten. Die zijn nu vaak veel goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs van de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. PSV verloor met 1-0 van het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog met geregeld zon. Het wordt dan 26 tot 30 graden. Vanavond vanuit het zuiden stevige onweersbuien en kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk!
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk?
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
0: NPO Klassiek.

0: Je hoorde Promenade en Het Oude Kasteel uit de schilderijen tentoonstelling van Mussorgsky, hier gespeeld door Alexis Weissenberg. Tot 7 uur ben ik hier met Voor de Dag, het ochtendprogramma dat je van de nacht naar de dag begeleidt. Hele goede morgen, fijn dat je luistert.
1: Dichten van de nacht.
0: Ja, je zou denken dat we de sporadische natuurverschijnselen inmiddels wel hadden gehad met zonsverduistering. Maar morgen is het volle maan en er is een gedeeltelijke maansverduistering. Nou, speciaal daarvoor heb ik een gedicht en muziek over de maan meegenomen. Het gedicht is van Tjitske Jansen. Het gaat erover dat je kan vertrouwen op de maan. Op mensen kan je niet altijd vertrouwen, ook al proberen we dat wel. Maar de maan, je weet dat die er altijd is. Dit is Vrouw Holle van Tjitske Jansen. Ik kijk liever naar de maan dan naar de mens. De mens. Ik word er zo moe van. Dat roepende, smekende, lachende, verlangende, niet wetende, willen wetende, ik hou van jou zeggende of denkende, op schoenen of op eelt lopende, van de een naar de ander rennende, met sieraden en muziek beklede mens. Ik kijk liever naar de maan, die altijd hetzelfde is. Onverschillig. Trouw. De maan heeft geen woord nodig om te zeggen, ik ben er. En morgen nacht ben ik er weer. Misschien zit er een wolk voor. Misschien zie je me niet, omdat je binnen bent. Omdat je binnen naar dwaze liedjes ligt te luisteren. Of omdat er tranen voor je ogen zitten. Tranen omdat je denkt dat je alleen bent. Maar je bent niet alleen. Want ik ben er. En gisteren was ik er ook. En morgen ben ik er weer.

Je hoorde het Ave Maria van Josquin du Pré, hier gezongen door het ensemble Assai Voci onder leiding van Bernard Fabre-Carus. Daarvoor hoorde je het Lied aan de Maan uit de opera Rusalka van Dvorak. Het werd hier niet gezongen, maar gespeeld op cello en piano door Edgar en Jeremy Moreau. Hey, Josquin trouwens, hij is vandaag 505 jaar geleden overleden. Dat is een mooi moment om even extra goed naar zijn muziek te luisteren. Je gaat vandaag vast nog meer van hem horen. Maar nu gaan we naar Wagner.

Je hoorde Stehe Still, oftewel Sta Stil. Dat is een van de wezendonkliederen van Richard Wagner. Het werd hier gespeeld op cello en piano door Norbert Enger en Michael Schuch. Ja, soms word je wakker en dan denk je, dit is niet mijn dag. Je stapt met het verkeerde been uit bed. En dan zet je vervolgens de radio aan in de hoop iets te horen waarmee je langzaam tot jezelf kan komen. En dan hoor je een veel te vrolijk orgelconcert dat je laat voelen alsof iedereen plezier heeft, behalve jij. Nou, zo klinkt de muziek voor mij die je zo gaat horen. Dat is de verkeerde been uit bed muziek van vandaag. Als het ook jouw verkeerde been uit bed muziek is, met welke muziek zou je dan met het goede been uit bed stappen? Of wil je juist meer van hetzelfde, omdat je zo enthousiast je bed uit bent gestuiterd en geen benen meer over hebt? Laat het me weten op de NPO Luister-app.

0: Van Händel hoorde je het concert voor orgel en orkest. Het eerste deel, Andante Allegro, hier met Bob van Asperen op orgel en het Orchestra of the Age of Enlightenment. Dit was mijn verkeerde been uit bedmuziek, maar Henk van den Heuvel zegt: hoi Katinka, ik vind het stuk van Händel eigenlijk wel mooie muziek om met het goede been uit bed te stappen. Ja, als je het een kans geeft, is het eigenlijk best wel een goeie, vind ik ook.
1: Voor de dag, met Katinka Tiemersma op NPO Klassiek.

Je hoorde een concert van viool en orkest van Joseph Bologne de Saint-Georges. Renaud Capuçon speelde viool en leidde het orchestre de Chambre de Lausanne. Vroeger, als ik mensen mijn naam vertelde, Katinka, begonnen ze altijd gelijk een bepaald liedje te zingen. Maar ik heb gemerkt dat dat langzaam begint te verdwijnen. En daar ga ik iets aan doen. Ik ga het je zo laten horen. Eerst nog even naar Carl Maria von Weber.

Van Carl Maria von Weber hoorde je het tweede deel uit een concert voor klarinet en orkest. Je hoorde Erik Hoeprich op klarinet en hij werd begeleid door het orkest van de 18e eeuw. En dat stond dan weer onder leiding van Guy van Waas.

0: tegen.
1: Van kaft tot kaft met Katinka.
2: Ja, speciaal om dit leuke liedje weer even in het collectieve geheugen te giffen. Het is mijn nieuwe intro voor mijn item Van kaft tot kaft met Katinka. Ik doe eigenlijk elke week of een gedicht of een boek. Maar ik vond mijn nieuwe introductie zo leuk dat ik hem gewoon alvast even wilde laten horen. En ik heb dus ook maar even een boek uitgezocht. Deze week heb ik meegenomen De verzamelde verhalen van Jean Rice. Als je wel houdt van een beetje stadse eenzaamheid, doelloos flaneren en verdwalen in de straten van een bekende, doorleefde stad, dan moet je deze verhalen een keertje uitproberen. Ik heb hier een prachtige editie van uitgeverij Orlando. Dat is een Nederlandse vertaling, vertaald door Lisette Graswinkel en W.A. Dorsman-Vos. Altijd de vertaler noemen. Veel van deze verhalen spelen zich af in Parijs en de hoofdpersonen zijn vaak zelfstandige, eigenzinnige, eenzame vrouwen met een geldprobleem. Een verhaaltitel is bijvoorbeeld een conversatie van een dame die een berooide vriendin op een diner trakteert. Ja, dat zegt genoeg, denk ik. Of als ik je nog niet heb overtuigd, stel je een verhaal voor bij een schilderij van Edward Hopper. Eenlingen in verlaten eetcafés. En dan kom je waarschijnlijk een beetje in de buurt van een van de verhalen van Jean Rice. Ik lees er graag een paar, maar niet te veel, omdat ik er echt een beetje weemoedig van word. Maar het is heerlijk om in deze personages en hun kleurrijke werelden te verdwijnen. Alle verhalen van Jean Rice.

Van Nicola Porpora hoorde je een aria uit de opera Ifigenia in Aulide, de aria Nel già bramoso petto, hier gezongen door Philippe Charouski met het Venetië Barokorkest onder leiding van Andrea Marcon. Dit was voor de dag voor vandaag. Nu is de dag echt aangebroken. Ik hoop dat je hebt genoten van de muziek. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de ochtend met Andrea van Pol. Volgende week ben ik er weer bij Voor de Dag. Tot dan!

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Morgen om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
2: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Mijn naam is Nino Guettadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
2: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
3: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn, dat is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of de ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam dan gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een thuisnederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen de Deense Keulen. De returns zijn volgende week. Het weer nog lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op wat regen. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Andrea van Pol.
7: Morgen is er een maansverduistering. Daardoor dacht ik ineens, hey, die eclipsbrillen die ik besteld had en nog niet binnen. Ik check mijn mail. 6 augustus. Hallo Andrea, jouw order is klaar voor verzending. 4 eclipsbrillen. Voordeelmix. €30. Voordeelmix. Ja, ja. Oplichtmix zal je bedoelen.

0: kent het niet. I Wanna Be in America, nou. Van de West Side Story en van Leonard Bernstein. Daar openen we mee. Heel goedemorgen. Op deze donderdag 27 augustus. Welkom bij de ochtend. Tot 9 uur zijn we bij je. En wat zit er zo al in deze uitzending? Donderdag dus weer een filmtip van Abzacht. Uiteraard het cryptogram. Ik spreek een zij-instromer in het basisonderwijs. Veel mooie muziek en de kranten. Ik heb ze hier voor me liggen. Die knisperen lekker. Waar openen die mee? Nou, alleen de Volkskrant heeft die apocalyptische overstroming in Nepal. Ja, hebben jullie het ook gezien? Verschrikkelijk op de voorpagina. Stortvloed trekt spoor van verwoesting in Nepal. Kop de krant. Foto met twee hulpverleners. Verleners en een geredde vrouw. Ontredderde blikken. De deadlines van de andere kranten die waren waarschijnlijk al voorbij. Trouw opent met hardere aanpak bij het protest op de snelweg. Het OM kiest voor harde lijn bij blokkade snelweg door Extinction Rebellion. Taakstraffen en voorwaardelijke straffen voor de snelwegblokkeerders, staat er. En NRC heeft gesjoemeld bij apotheek op de voorpagina. Studenten beoordelen medicatie van oudere patiënt en de apotheker verdient. Medicijngebruik van ouderen controleren heet dan een medicijnreview. En commerciële bureaus zetten daar studenten voor in. Wat dat allemaal is. Nou, misschien krijgen we dat straks in het krantenoverzicht. Hier geen review. Hier zitten alleen maar toppers natuurlijk. Erik Mulder, technicus en Barry Jurjes, slagwerker en verantwoordelijk voor de regie. Barry, alles goed?
1: Alles goed.
0: Ja. Heb je nog iets moois gezien in het draaiboek? Karel den Hertog heeft dat gemaakt.
1: Zeker. Er komen weer hele mooie klassiekers voorbij. Nee, absoluut. Het wordt weer genieten vandaag.
0: Het wordt weer genieten vandaag. Fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit. De ochtend.

Deel 1 uit het concert voor cello en strijkorkest van Antonio Vivaldi. Je hoorde Anastasia Kobikina, celliste, samen met de kammerorkester Basel onder leiding van Julia Schröder. Wat is de opgave van vandaag van het cryptogram? Hou je vast. Rafaëls variant van de Spartaanse opvoeding. Rafaëls variant van de Spartaanse opvoeding. Je weet het, stuur je oplossing via de app of via de mail. En de cd die je kunt winnen is de nieuwe versie van die Schöne Müllerin van Franz Schubert. Uitgevoerd door bariton Georg Niegel en pianist Alexander Gegelevi. En dat is niet op een moderne vleugel, maar op een zogenaamde tafelklavier. Rond 1810 gebouwd. En dat klinkt prachtig. Heel veel succes.

0: Dat was het derde deel, het adagio uit de sonate voor fluit en piano van de Française Melle Bonis. Je hoorde Julia Turelle fluit en Hélène Couvert piano. Het is 17 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Jolanda Bosman. Ze werkt al meer dan 20 jaar als rechter in Den Haag. En daar schrijft ze ook over in de zogeheten Toga Talks. Goedemorgen, Jolanda.
1: Ah, goedemorgen, Andrea.
0: Ja, wat valt je op in het nieuws? Waar wil je het over hebben?
1: Nou, er is de laatste tijd natuurlijk al heel veel geschreven over zomergasten. Het programma dat na 39 jaar stopt.
0: Ja.
1: Maar ik wilde ook graag nog even bij stil willen staan. Want aanstaande zondag is de allerlaatste aflevering. En dit keer met Jim van Os, hoogleraar psychiatrie. Ik heb ook wel het een en ander over hem gelezen. Hij wil de DSM afschaffen.
0: DSM.
1: En heeft het over hoe de samenleving daarmee gaat. En er stond vanochtend een heel heftig artikel in de Groene Amsterdammer over wanhopige ouders van autistische kinderen die op zoek gaan naar onbewezen en ook hele dure stamceltherapieën om die autistische kenmerken van hun kinderen te verminderen of te laten verwijderen. Dit gaat dan weliswaar om heftige vormen van autisme, zoals bewegingen met het hoofd en armen en benen en slecht slapen. En Jim van Os, die betoogt juist, autisme heb je natuurlijk in vele vormen, dat bijvoorbeeld autisme en ADHD en andere vormen van neurodivergentie geen afwijkingen zijn en die zouden moeten worden gecorrigeerd, maar dat het natuurlijke variaties zijn die ook waardevol zijn. Het gaat hem niet om het labelen.
0: Nee.
1: Maar om zeg maar het individuele levensverhaal en de individuele behoeften van zorg.
0: Ja.
1: Nou, dus dat lijkt me een hele interessante laatste zomergast.
0: Ja, als het kip. Ik zei net, jij zei die wil DSM afschaffen, heb ik dat goed verstaan? Of wat is dat?
1: Ja, ja, dat is die de hoe je alles gecategoriseert.
0: Aha. Ja.
1: En, daar wil die vanaf. Het labelen.
0: Oh, het labelen, ja. Maar je hoort ook vaak dat mensen het fijn vinden als ze een label krijgen. Dat ze weten van, nou weet ik wat ik had of wat ik heb.
1: Inderdaad, dat hoor je ook. Dat is dan natuurlijk weer de andere kant. En daarom lijkt het me zo interessant. Ik weet er ook niet heel veel vanaf. Maar daarom lijkt het me een hele interessante avond hoe hij dat ziet.
0: Ja, dus we moeten de Groene Amsterdammer lezen en mijn zomergasten kijken. Geeft ons wel huiswerk.
1: Inderdaad. Ja, want ik wilde zeggen, ik heb heel erg genoten van die vele afleveringen van Zomergasten. Vaak inspirerend.
0: Ja.
1: En je kijkt ook naar mensen die je helemaal niet kent.
0: Nee.
1: En dat geeft ook weer nieuwe inzichten.
0: Ja, dus zoals Jim van Os is wel een bekende psychiater, maar inderdaad in het publieke domein. Je denkt niet meteen, die ken ik, zoals Sigrid Kaag vorige keer of Elmer. Dus jij zal het zeker heel erg gaan missen, dit programma.
1: Ik zal het heel erg gaan missen. Ja. Als ik wat voorbeelden mag noemen. Bijvoorbeeld Esther Perel.
0: Ja.
1: Psychotherapeute die zich met relaties bezighoudt. Nou ja, zij sprak die avond over hoe mensen aan de ene kant snakken naar stabiliteit en geborgenheid. En aan de andere kant verlangen naar avontuur en

0: onafhankelijkheid en hoe dat een strijd met zich brengt. Maar wat ik ook heel erg mooi vind, van Hoytema. Ja. Ik kende hem niet. De kamerman die de loodzware camera gewoon op zijn schouder draagt.
1: Ja.
0: Het was gewoon verrassend om te zien.
1: Ja.
0: Nou heeft hij een Oscar gewonnen voor de film Oppenheimer. En hij brengt ook de film The Odyssey, die nu in de bioscoop gaat, zo vrij in beeld. Ja, dat wist ik niet, maar nu let je daarop, omdat je hem een keer hebt gezien en gehoord.
1: Ja. Mooi. Jij hebt muziekverzoek, heb je altijd. Wat heb je deze keer uitgezocht voor ons?
0: Het is altijd, want ik dacht ik heb nog wel wat meer te vertellen nog over zo'n gasten. Maar goed, de tijd dringt natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, ik heb The Monk and His Cat. Dat is naar een gedicht van W.H. Auden, als ik het goed zeg. En dat is op muziek gezet door Samuel Barber en weer gezongen door Nicole Jordan. Een sopraan uit Canada met roots in Trinidad. En ze heeft een hele tijd in Nederland gewoond. En zo ben ik met haar bevriend geraakt.
1: Ja.
0: Ze is ook gepromoveerd muziekpsycholoog. En wat ik het mooie vind is ook dat die verschillende disciplines, wat je ook bij zomergasten natuurlijk ziet, dan samenkomt in dat lied. En het is weer van het album Sweet Solitude. En op de piano weer Celia Garcia.
1: We gaan het nu draaien. Dankjewel, Jolanda Bosman, rechter in Den Haag.

Nou, zal de oplettende luisteraar hebben gedacht, die Nicole Jordan, dat was toch een sopraan. Dit klinkt wel heel wat zwaarder, het klopt. We hadden per ongeluk een andere uitvoering, ook heel prachtig, door de bariton Gerald Finley. De overeenkomst is dat ze allebei uit Canada komen. En je hoorde The Monk and His Cat van Samuel Barber.

0: Die trombone werd bespeeld door Jurgen van Rijen, speelde Bach, en werd begeleid door de rest van de camerata van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Inmiddels is het 19:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Het dodental door het natuurgeweld in Nepal en Tibet is opgelopen tot zeker 162. De vrees is dat het aantal slachtoffers verder stijgt. Meer dan 1000 mensen zijn nog vermist. De vloedgolf heeft bovendien grote schade aangericht. Hulp komt intussen steeds meer op gang, zegt NOS-correspondent Davy Boerema.
1: Er is via helikopters. In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Maar ik heb ook met het Rode Kruis gesproken. Zij zeggen van ja, het is heel moeilijk om te zeggen hoeveel hulp er nou nodig is. Want het ligt er simpelweg aan hoeveel mensen overleden zijn.
0: De precieze oorzaak van de aardverschuiving en vloedgolf zijn nog onduidelijk. Mogelijk speelt klimaatverandering een rol. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, is dat in 1 op de 5 keren voor iemand met zogeheten onbegrepen gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de politieacademie waar RTL over bericht. De stijging komt onder meer doordat mensen met psychische problemen niet meer zo snel worden opgenomen. De politie is er veel tijd aan kwijt.
2: Er zijn zeker ook situaties waar wij nu naartoe gaan, waarbij het toch enige tijd duurt voordat er passende zorg bijvoorbeeld komt. Ja, en op dat moment staan collega's wel ter plaatse te wachten op de zorginstanties. En ja, dat kost dan tijd, dat klopt.
0: Vorig jaar registreerde de politie bijna 170.000 meldingen van overlast door verwarde personen. En dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018. Er komt nog steeds geen einde aan de verkoop van huurhuizen door beleggers. Uit nieuwe cijfers van het kadaster blijkt dat de afgelopen jaren ruim 76.000 voormalige huurhuizen zijn verkocht. Volgens de organisatie Vastgoedbelang komt die zogeheten uitpontgolf door maatregelen op de huurmarkt.
3: De twee belangrijkste daarvan zijn inderdaad de wet betaalbare huur, die er eigenlijk voor zorgt dat er op huurwoningen eigenlijk geen rendement meer gemaakt kan worden, zeker niet in de Randstad. En aan de andere kant zien we ook dat de belasting in box 3 echt enorm is verhoogd en dat verhuurders nu dus eigenlijk meer belasting betalen dan dat ze hun huurinkomsten binnenkrijgen.
0: Vastgoedbelang zegt bij BNR dat de piek van de verkoopgolf wel bereikt is. Jeugdfilmfestival Cinekit bestaat 40 jaar en toert daarom door Amsterdam met een eigen opblaasbioscoop. Met rijen oude bioscoopstoelen en een groot scherm moet de mobiele filmzaal kinderen een echte bioscoopervaring geven. Dat gebeurt onder meer in Amsterdam-Zuidoost, waar filmkijken niet vanzelfsprekend is.
4: Ik denk dat het best wel belangrijk is om in een wereld waarbij er online zoveel media wordt verspreid, ja, daar weer ook te ontwikkelen van hoe kijk je naar dingen. Taal is ook best een belangrijk deel. Hoe ontwikkel je je als kind? En ik denk dat filmkijken daar heel goed aan bij kan dragen. Ja.
0: De mobiele opblaasbioscoop staat de komende weken op verschillende plekken in Amsterdam. Dat bericht stadszender AT5. Kinderen kunnen er gratis heen. En voor weer en verkeer is hier Niels Erkens.
5: De zon schijnt af en toe, maar in het zuiden trekken ook een paar buien over. Het wordt drukkend warm, 25 graden aan de kust en 30 in het zuidoosten. Vanavond vallen er felle onweersbuien met kans op hagel. Op de weg is er volgens de ANWB niet zo gek veel aan de hand. 1,40 km aan file in totaal. Wel veel vertraging nu op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Drechttunnel 10 kilometer. Daar sta je op dit moment bijna een uur stil. Er stond een tijdje een te hoog voertuig bij die tunnel. Maar dat is weg en de weg is weer vrij.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Dat was het vierde deel uit de 40e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart door Le Concert de la Loge, onder leiding van Julien Chauvin. We gaan naar een requiem, althans niet zo'n bekende, van Herbert Howells. Je hoort het deel, het requiem Aeternam. Nou, ik moet het wel even goed uitspreken. Requiem Aeternam.

0: Dit Requiem Aeternam van Herbert Howells werd gezongen door Trinity College Choir. En Nicolien de Waal maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: Alle kranten schrijven over de water- en puinmassa die gisteren een grote ravage aanrichtte in Nepal. Het AD spreekt met hoogleraar berghydrologie aan de Universiteit van Utrecht, Walter Immerzeel. Hij onderzoekt al jaren de gevolgen van klimaatverandering in de Himalaya en Nepal.
0: Samen met een groep internationale wetenschappers probeert Immerzeel de oorzaak van deze natuurramp te achterhalen. We vermoeden dat er in Tibet een enorm stuk van een gletsjer is afgebroken. En die zorgde voor een soort aardbeving met een desastreus sneeuwbaleffect, vertelt de hoogleraar in de krant.
1: In de Telegraaf een interview met Mona Keizer. De voormalige CDA en BBB-politica probeert een gaatje te vinden voor een nieuwe politieke partij. Die gaat Project 2029 heten en is volgens Keizer een sociaal-conservatieve beweging. Volgend jaar wil ze al meedoen aan de statenverkiezingen en nu is ze vooral op zoek naar geld en mensen.
0: Project 2029 gaat zich richten op ondernemerschap, het terugdringen van de migranteninstroom en beter onderwijs, vertelt Keizer. Ze acht de kans op succes groot. Er is een grote behoefte aan verandering in ons land, geleid door nuchtere, verstandige mensen die weten hoe het werkt.
1: De West-Nijl-koorts is nu definitief ook een Nederlandse ziekte, meldt de Volkskrant. In verschillende delen van Nederland gaat het virus rond. Eén patiënt is overleden en drie ouderen zijn opgenomen. En ook is de ziekte gevonden bij meerdere paarden.
0: Het West-Nijl-virus zit in vogels en verspreidt zich via muggen naar andere dieren. De meeste mensen krijgen slechts lichte griepachtige verschijnselen, maar kwetsbare mensen lopen wel risico. Het virus is niet overdraagbaar van mens op mens, dus corona-achtige beperkingen zijn niet nodig, vertelt de coördinator infectieziektebestrijding van het RIVM.
1: Volgens Trouw bereidt Nederland zich voor op het afscheid van vuurwerk. Van gillende keukenmeid tot cobra, er komt een eind aan de jonge vuurwerktraditie. De krant benadrukt dat vuurwerk ooit een fijne familietraditie was met oud en nieuw. De afgelopen jaren is het steeds vaker een wapen geworden.
0: Vuurwerk in voetbalstadions en bij demonstraties en rellen kennen we al langer. Maar sinds de eeuwwisseling komt echt zwaar vuurwerk in opkomst. En dan gaat het niet meer om een rotje of een strijker, maar om een echt explosief, zoals de cobra. Volgens de krant is het dieptepunt de vuurwerkmitrailleur, waarmee gericht op hulpverleners en politie wordt geschoten.
1: Het zogeheten grootste museum van Nederland bestaat bijna 10 jaar en is succesvol. Het bestaat uit een serie gebedshuizen en trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Daarmee staat het na het Amsterdamse Rijksmuseum en het Van Gogh Museum op de 3e plek van best bezochte musea. Toch kent bijna niemand het, schrijft NRC.
0: Het grootste museum bestaat namelijk uit 27 gebouwen verspreid over het hele land. 2 tempels, 2 synagogen, 19 kerken en 4 moskeeën. Met name de interieurs zijn indrukwekkend en kunsthistorisch belangrijk. Om meer mensen te trekken werden de gebedshuizen 10 jaar geleden omgedoopt tot het grootste museum van Nederland. En dat staat allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Muziek van Giuseppe Valentini uit zijn concert voor vier violen hoorde je het tweede deel door Musica Antica Köln onder leiding van Reinhard Goebel. Het cryptogram, er komen al heel veel reacties binnen. Rafaels variant van de Spartaanse opvoeding, dat is de opgave. Ja, jullie stellen me niet teleur, dat is allemaal slim en hooggeschoold. Maar goed, je hebt nog allemaal kans om die mooie cd te winnen van die Schöne Müllerin van Schubert. Wat gaan we in tweede uur doen? Nou, door de hoge werkdruk en het lerarentekort in het basisonderwijs zijn zij instromers hard nodig. Maar ja, hoe overleef je die overstap naar het onderwijs? En daar spreek ik iemand over die er ook een boek over heeft geschreven. Heel erg leuk. Straks om 8:15 en 8:45 natuurlijk. Op zacht met een filmtip over een dag uit het leven van een fotograaf. Is dat interessant? Dat gaan we van hem horen. Tot het nieuws van 8:00. Muziek van en door klarinetist David Orlovsky. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En dat heeft allemaal te maken met hoge drukgebieden.
2: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog. Dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer. Dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Ook de werkgelegenheid is in de chipindustrie verdubbeld. Het aantal mensen dat in de sector werkt steeg met bijna 43.000. En Nederland is met onder meer ASML een belangrijke speler op de wereldwijde markt. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
3: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. En toch zijn er nog heel veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
4: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want de beelden zijn echt verwoestend.
1: De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of de ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. Of ze iets buiten hebben gemaakt, dat is nog niet bekend. De schade aan de zaak is wel groot. Brokstukken van de pui die liggen op straat, evenals delen van de auto's die zijn gebruikt voor de ramkraak. Het weer dan nog. Lokaal is er wat mist nog. Vanuit het zuiden komt er kans op regen. Vanmiddag blijft het droog en is er geregeld zon. Is het broeierig warm bij 26 tot 30 graden. En vanavond vanuit het zuiden stevige onweersbuien. Daarbij kan ook hagel zitten. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
12: Ik spreek zo een zij-instromer. Die gaat instromen in het basisonderwijs. Ja, vroeger had je nog de kwekeling. Weet ik nog goed, dan hadden we de kwekeling voor de klas. Vond ik als kind wel intrigerend. Was een kwekeling. Dan zat je op de kweekschool. Nou ja, zij-instromer, lagere school, basisschool. Ja, what's in a name? Als een kind maar gewoon goed onderwijs krijgt.

Het derde deel in de zomer, Vivace. Nou, dat was het zeker. De zomer vliegt ook voorbij. Vandaag nog een hele warme dag. Uit de suite voor viool en strijkorkest van Jean Sibelius. Je hoorde James Eanes daar prachtig viool spelen met het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Edward Gardner. Ja, goedemorgen, welkom terug bij de ochtend. Het is donderdag 27 augustus. Wat gaat er gebeuren? De Europese ruimtevaartorganisatie ESA lanceert een nieuwe weersatelliet. En die gaat nog gedetailleerdere beelden van Europa maken, zodat weerdiensten sneller kunnen waarschuwen voor bijvoorbeeld mist of onweer. En de A2 bij Everdingen gaat vanavond en vannacht helemaal dicht. In de snelweg zit een waterkering die Midden-Nederland beschermt tegen hoog water. Ja, nu nog niet, maar wie weet straks. En die zogeheten diefdijk, die moet getest worden. En hoe is het, ik had het erover, om als zij-instromer de overstap te maken naar het onderwijs. Marloes Grimbergen schreef een boek over haar ervaringen. Heb je nu alweer vakantie? Dat boek vond ik een goeie. Het verschijnt vandaag. Ik spreek haar zo over een paar minuten. En om 9:15 natuurlijk weer Abzacht met een filmtip. En het gaat over een Amerikaanse fotograaf. Benieuwd hoe dat is. Heel fijn dat je luistert. Tot 9:00 is dit de ochtend.

0: Levant Français speelde uit een quintet voor blazers van Hindemith. Ja, na bijna 20 jaar in de marketing en communicatie gooide Marloes Grimbergen het roer om en ging ze voor de klas staan. Maar als zijinstromer in het basisonderwijs stuitte ze meteen op volle groepen, een zwaar opleidingstraject en sceptische collega's. Haar ervaringen schreef ze op in het boek Heb je nu alweer vakantie? En dat vandaag verschijnt. Goedemorgen Marloes.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt nog steeds vakantie, toch?
1: Regio Midden heeft nog vakantie. De kinderen komen maandag weer. Wij zijn deze week wel weer begonnen.
0: Oké, ja, even terug. Ja. Als tiener schijnt dat je al het gedroomd te hebben om voor de klas te staan. Maar pas na bijna 20 jaar in het bedrijfsleven waagde je de sprong. Wat hield jou zo tegen?
1: Nou, ik ben ooit in 1999, toen ik van de HAVO kwam, ben ik wel begonnen aan de PABO. Aha. En heb ik het ook anderhalf jaar gedaan. Maar toen was ik 17 en toen vond ik het stage lopen best wel spannend. Omdat je zelf nog best wel een kind bent. En ik weet dat heel veel jonge collega's het wel konden, hoor. Maar voor mij was dat op dat moment, was dat het niet. Dus ik vond het onderwijs wel altijd al heel erg leuk. Ja. Mijn moeder stond ook altijd voor de klas. Dus ik heb ook ergens wel een onderwijshart of zo. Maar op dat moment was het te vroeg voor mij. En ik wilde aan de andere kant ook heel graag iets doen met tekst schrijven. En toen ben ik een andere opleiding gaan doen. Toen ben ik communicatie gaan studeren.
0: Ja, maar toch na 20 jaar dacht je, ik waag toch de sprong.
1: Ja, mijn kinderen, op een gegeven moment kreeg ik zelf kinderen en die gingen naar school. En dan kwam ik weer op school en dan dacht ik altijd, ik vind kinderen gewoon echt heel erg leuk. Ja. En ik vond vroeger, dat heb je soms. Ik vond vroeger naar school gaan ook heel erg leuk. Ja. En dan bracht ik mijn zoon naar school en dan dacht ik, het is hier ook een mini-community. En dan zag ik de juf bezig en dan dacht ik, toch jammer dat ik het niet heb afgemaakt. En toen werd ik bijna 40 en ik dacht, ik moet nog best wel een tijdje werken.
0: Ja.
1: Laat ik dan het toch gaan proberen.
0: Ja, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dus 20 jaar verder en veel rijker natuurlijk aan ervaringen. Toch kreeg je volgens mij liep je tegen allerlei vooroordelen aan, volgens mij van jouw collega's. Want iemand zei, de vorige zij-instromer was een aanfluiting. Kan je wat voorbeelden noemen waar je tegen op moest boksen?
1: Nou, ik moet zeggen, over het algemeen ben ik echt in een warm bad terechtgekomen, hoor. En de meeste collega's zijn vooral ontzettend blij dat je er bent, want het lerarentekort is groot. Dus iedereen die gemotiveerd is om voor de klas te staan is hartstikke welkom. Maar de weg naar het klaslokaal toe is natuurlijk verschillend. En als zij-instromer wordt er wel eens sceptisch naar gekeken. Omdat een collega zei tegen mij, volgens mij op de eerste dag dat we een startvergadering hadden, die zei, oh, jij bent die zij-instromer. Ja. Ja, ik vind daar wat van. Dat jullie zomaar voor de klas mogen, terwijl wij daar 4 jaar voor gestudeerd hebben. Oh. En stage hebben gelopen. En jullie krijgen ook veel meer betaald. Want dat beeld leeft er ook onder collega's. Nou, dat is eigenlijk al helemaal niet waar. En als zij-instromer ga je natuurlijk niet zomaar voor de klas. Dus ik had heel erg de behoefte om mezelf te verdedigen. Van maar ik heb ook 20 jaar gewerkt en ik heb al een hbo-opleiding. En ik moet een praktijkassessment doen en ik moet een toets doen. En ik moet een gesprek voeren voordat ik überhaupt voor die klas mag.
0: Ja, lijkt mij ook.
1: Ik snap het wel. Ja. Ik snap wel dat collega's sceptisch zijn. Maar een zij-instromer gaat natuurlijk nooit zomaar voor de klas.
0: Lijkt me ook. Het is nogal nog wel een klus. Want dat klinkt heel romantisch. Want je zegt, zo leuk. En ik zie die klas en die juf bezig. Dan sta je voor de klas. He, je belandt midden in volle klassen, opleidingstraject. Terwijl het schoolsysteem, dat piept en kraakt best wel. Wat was voor jou persoonlijk een harde confrontatie in de praktijk?
1: Nou, het is gewoon heel erg veel. Je gaat als zij-instromer, je komt eigenlijk gewoon in een heel nieuw vak terecht.
0: Ja.
1: En je moet daarnaast een opleiding gaan doen. Dus het is heel hard werken. De eerste paar dagen zit je achter in de klas en dan zie je dus een andere collega bezig. En dan denk je, jeetje, hoe houden zij die 27 kinderen onder controle? En hoe kan het nou dat het nu opeens stil is?
0: Ja.
1: En dat het daarna de boel ontploft? En dat ze toch binnen een paar seconden die groep weer in het gareel krijgt. Hoe ga ik dat ooit doen?
0: Ja.
1: Kijk, het lesgeven zelf, daar zit natuurlijk ook een enorme kunst in. En iedere leerkracht doet dat ook weer anders. Het is gewoon echt heel hard werken. Je bent continu aan als je voor de klas staat. Ik krijg het ook altijd heel warm. Als het buiten vriest, dan sta ik nog in een t-shirt voor de klas. Want je bent gewoon echt een soort van topsport aan het uitvoeren. Want achterin valt iemand van zijn klas en daar zit iemand met een potlood te prikken. Oh, er zit er eentje te huilen. Dus je bent continu microbeslissingen aan het maken. En dan moet je daarnaast ook nog je lessen afdraaien. Ja. Nou, dat is best wel hard werken.
0: Ja, en dan
1: gaat om 3 uur de deur dicht en dan ben je nog niet klaar natuurlijk.
0: Nee. Nee, en dan wordt er geklaagd van, god, die kinderen die kunnen helemaal niet meer rekenen en schrijven. Je hebt natuurlijk een ere, zo'n erekwestie ook

0: als het buiten vriest, dan sta ik nog in een t-shirt voor de klas. Want je bent gewoon echt een soort van topsport aan het uitvoeren. Ja. Want achterin valt iemand van zijn klas en daar zit iemand met een potlood te prikken. Oh, er zit er eentje te huilen. Dus je bent continu microbeslissingen aan het maken. En dan moet je daarnaast ook nog je lessen afdraaien. Ja. Nou, dat is best wel hard werken.
1: Ja. Ja,
0: en dan gaat om 3 uur de deur dicht en dan ben je nog niet klaar natuurlijk.
1: Nee, en dan wordt er geklaagd van, god, die kinderen die kunnen helemaal niet meer rekenen en schrijven. Je hebt natuurlijk zo'n erekwestie ook. Maar je sprak ook voor je boek onder andere met beleidsmakers en de vakbond. Want er is natuurlijk best veel aan de hand. Wat is er volgens jou nu vooral nodig om te zorgen dat ook zij in Stromers niet alleen enthousiast beginnen, maar ook behouden blijven voor het onderwijs?
0: Ja, ik heb onder andere de AOB heel uitgebreid gesproken en Ilana Rodekerk van D66. En wat zij ook aangeven, een goede leerkracht word je niet alleen. Daar heb je collega's voor nodig, collega's die ook tijd krijgen om een zij-instromer te begeleiden. De emmer van een leerkracht zit altijd wel heel erg vol. Dus als jij ook een zij-instromer moet begeleiden, want het is iemand die zonder ervaring het vak in komt, dan moet je daar wel tijd voor krijgen. En dan moeten er dus andere taken blijven liggen. Het is een serieuze taak om iemand te begeleiden. Een zij-instromer heeft het ook nodig om bij andere collega's mee te kunnen kijken in het klaslokaal. Want daar leer je ook ontzettend veel van. Dus het moet ook veel serieuzer neergezet worden. Als niet van, oh, hier is een zij-instromer, die gaat het wel doen. Nee, we doen het met elkaar. Samen word je een goede leerkracht. En de werkdruk in het onderwijs is heel erg hoog. Er werken ook heel veel bevlogen mensen. Maar je moet het met elkaar doen. Dus ik denk dat dat vooral heel erg nodig is. En ik denk dat zij instromers het nodig hebben om een betaalde opleidingsdag te krijgen. Want je moet toch één dag of een dagdeel naar de PABO. Je moet heel veel verslagen maken, opdrachten maken. Je hebt daarnaast ook nog een gezin vaak, omdat het toch mensen zijn die wat ouder zijn die de zij-instroom gaan doen. En bij het ene bestuur krijg je wel een opleidingsdag betaald, bij een andere niet. Dat moet gewoon duidelijk zijn voor iedereen die de zij-instroom gaat doen. Wat ga je verdienen? Krijg je die opleidingsdag betaald? Want het kost gewoon ontzettend veel tijd. En ik weet dat heel veel zij-instromers stuk lopen op de opleiding en de hoeveelheid daarvan.
1: En dat is natuurlijk heel erg zonde. Maar jij blijft, hè?
0: Ja, ik ben al afgestudeerd, dus ik mag sowieso blijven. Ik ga maandag weer beginnen in groep 3 en ik heb er onwijs veel zin in. Ik heb heel veel zin om de kinderen weer te zien en te horen wat ze beleefd hebben en om ze weer te leren lezen. Dat is magisch. Dat is echt het allerleukste.
1: Oh, wat mooi. Marloes Grimberg, hartelijk dank. Ja. Het boek Heb je nu alweer vakantie? Verhalen van een zij-instromer in het basisonderwijs en dus heel erg nuttig voor iedereen. Ligt vanaf vandaag in de winkel. Dankjewel en ik wens je een heel mooi schooljaar.
0: Dankjewel.

Romance nummer 1, Nicht schnell, staat daarbij, van Robert Schumann. Je hoorde Gabriel Pidou, hobo, en Jorge González Buagasan, piano. Het cryptogram, hij is niet zo moeilijk, denk ik, want bijna iedereen heeft hem goed, maar je maakt wel kans op die mooie cd. Het is Rafaëls variant van de Spartaanse opvoeding. En nu muziek van Jean-Philippe Rameau.

0: Deel 4 uit Les Boreades van Jean-Philippe Rameau, uitgevoerd door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Het is precies 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. De zomer van 2026 is de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Dat blijkt uit temperatuurgegevens van het KNMI, waar de NOS over bericht. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Het record van 2018 is daarmee verbroken, ziet KNMI-klimaatexpert Peter Siegmund.
1: Het is een record, maar als je kijkt hoe dat past in het huidige klimaat, dan is het ook weer niet zo heel bijzonder. Ik heb eens uitgerekend hoe vaak we een dergelijke temperatuur krijgen. En dat is eens in de 5 jaar. Het klimaat is ondertussen zo opgewarmd, ja, dat dit een relatief bescheiden extraatje is ten opzichte wat normaal is.
0: Volgens het KNMI was het vooral aan de kust heel erg warm. Ook koelde het 's nachts weinig af. In Nepal en Tibet is de hele nacht gezocht naar overlevenden van het natuurgeweld van gisteren. Na een aardverschuiving ontstond een verwoestende vloedgolf die aan zeker 165 mensen het leven heeft gekost. Buurlanden schieten te hulp met onder meer helikopters. Ook de Nepalese gemeenschap in Nederland komt in actie.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen, zodat wij daar kunnen verzenden en kunnen helpen.
0: Honderden mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn volgens de NOS ook toeristen. De 3 coalitiepartijen, D66, VVD en CDA, hebben tot gisteravond laat opnieuw overlegd over de begroting voor volgend jaar. Die moet eigenlijk morgen klaar zijn. Volgens RTL-verslaggever Frits Wester is niet bekend hoe de gesprekken zijn verlopen. Wel is duidelijk dat ze niet soepel gaan.
3: Ze hebben onderschat hoe moeilijk het zou zijn om als minderheidskabinet zowel met rechts als met de linkse oppositie zaken te doen. Want ze zijn daar helemaal aan overgeleverd. Vooral aan partijen waar ze aan het begin van tegen hebben gezegd: met jou wil ik niet in een kabinet, maar ik heb je nu wel heel hard nodig. Ja, en dat doen ze nu niet.
0: Volgens meerdere media willen D66 en CDA zaken doen met oppositiepartij Pro, maar is de VVD daar tegen. De Japanse avant-garde kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Kusama stond bekend als de polkadot-koningin en vanwege haar rode pruiken. Ze maakte vaak gestippelde kunstwerken, pompoenen en spiegelruimtes. Ook voerde Kusama lichaamsfestivals op met naakte artiesten die waren beschilderd met stippen. Yayoi Kusama verbleef volgens de BBC tientallen jaren vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis omdat ze leed aan hallucinaties. Ze werd 97 jaar oud. En volgende maand gaat in het Stedelijk Museum in Amsterdam een grote overzichtstentoonstelling open met haar werk. En voor weer een verkeer is hier weer Niels Erkens.
4: De komende uren trekken een paar buien over het zuiden van het land. Daarna schijnt de zon op veel plaatsen. Het wordt drukkend warm vanmiddag, 25 graden aan de kust en 30 in het zuidoosten. Vanavond vallen felle onweersbuien met kans ook op hagel. Op de weg nu volgens de ANWB zo'n 140 kilometer aan file. Meeste vertraging nu op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude-Dorp 9 kilometer. Je staat er een uur vast. De weg is vooralsnog helemaal dicht omdat de politie daar met een actie bezig is. Je kunt omrijden via Wassenaar over de N44 en de A44.
5: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

slot uit het tweede pianoquintet van Antonín Dvořák. Je hoorde Maria Milstein, viool, Miguel da Silva, altviool, samen met het Bush Trio. En we gaan naar een lied van Maurice Ravel, een chanson, en dat heeft een mooie titel: Trois beaux oiseaux du paradis, paradijsvogels.

0: Dat was het Monteverdi Choir, onder leiding van John Elliott Gardiner. Trois beaux oiseaux du paradis. Ja, ik zei paradijsvogels, maar misschien vogels uit het paradijs. Is misschien beter, ik weet het niet. De luisteraar weet dat vast, van Maurice Ravel. Maar mooi was het zeker. Ja, en het is donderdag 8:45, weer de vertrouwde tijd. Tijd voor een nieuwe filmtip van Abzacht. En vandaag is dat Peter Hujar's Day, een biografische film die één dag uit het leven van een eigenzinnige, deze eigenzinnige en markante fotograaf laat zien. Goedemorgen, Ab.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, ik ken hem niet, maar Peter Hujar fotografeerde in de vorige eeuw de queer en de kunstenaarsgemeenschap van de verloederde Lower East Side in New York. Klinkt heel interessant, maar toch wordt er maar één dag uit die film, of daarover gaat die film. Vertel eens, hoe zit het in elkaar?
1: Ja, het is eigenlijk een experiment van een vriendin van hem, een schrijfster, en die zei van, wil je eens een keer een dag helemaal onthouden en dan gaan we de volgende dag dat een beetje reconstrueren. En dan moet je natuurlijk mazzel hebben dat het een dag is waarop iets gebeurt, maar dat was niet noodzakelijk. Dus de film is helemaal opgebouwd rond dat gesprek. Het speelt zich af in een appartement in New York. We gaan alleen maar naar buiten om even op het terras te staan, maar voor de rest speelt zich alles binnenskamers af. En dan gaat hij vertellen wat hij die dag daarvoor heeft meegemaakt. Nou, dat doet hij heel gedetailleerd, onze fotograaf, die heel veel telefoontjes krijgt om te beginnen. En die reconstrueert hij ook. Maar het hoogtepunt van die dag was een fotosessie met de beatdichter Allen Ginsberg. Hè? Die ken je waarschijnlijk wel. Dat was een man met een enorme reputatie, een lastige klant. Hij moest hem fotograferen voor de New York Times. Maar dat contact dat verliep heel stroef. Dus daar kan hij met smaak over vertellen. Dus dat is eigenlijk het hoogtepunt van het verhaal wat hij over die vorige dag vertelt. Maar er is natuurlijk een ondertoon in deze film. En die ondertoon die kennen vooral veel Nederlanders. Een calvinistisch schuldgevoel van, heb ik wel mijn dag nuttig en zinvol besteed?
0: Ah.
1: En dat zegt hij zelf één keer in een zinnetje. En daar sloeg ik op aan. Ik denk, kijk, dat is het natuurlijk. Als je terugdenkt, hè, misschien heb jij dat ook. Wat heb ik vandaag allemaal gedaan? En dan denk ik, nou, dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Dus dat is ook een aspect van deze film, wat mij betreft.
0: Goh, interessant. Maar het blijft dus, hij is fotograaf, maar hij is dus ook wel een rasverteller. Maar het wordt gespeeld, hè? Dus,
1: het wordt nagespeeld fictie, door Ben Whishaw. En dat is een Engels acteur, fantastische acteur. Bij het grote publiek vooral bekend door Q uit de laatste James Bond films. Hè, die man met de gadgets.
0: Ja.
1: Dus zo is hij bekend, maar die man kan heel veel meer. En ja, in dit geval draagt hij die film voor een groot deel. Hè. Zijn tegenspelster is Rebecca Hall en die luistert vooral, die kijkt liefdevol naar hem. Maar gaandeweg wordt het bijna een one-man show en die man kan ook fantastisch vertellen. Dus ik zat met enige huiver begon ik aan deze film. Maar hij weet je er toch doorheen te trekken door zijn meeslepende manier van vertellen. En ook heel openhartig, hè? Dat ook nog een keer.
0: Ja, maar dus het is een soort monoloog, maar dan zou je verwachten dat je foto's van hem ziet die hij op die dag of daar tussendoor gemaakt heeft. Komen die voorbij?
1: Nee.
0: Hè?
1: Ik heb nog nooit een foto van de goede man gezien. En ik kende zijn naam ook niet. Ik heb het allemaal moeten opzoeken. En het is toch ook weer een tragisch verhaal. Want tijdens zijn leven werd hij niet erkend als een geweldige fotograaf. Er waren Mapplethorpe, hè? Die naam ken je waarschijnlijk wel.
0: Ja, Robert Mapplethorpe, ja.
1: Juist, nou, dat was een icoon enzovoort. En hij zat er gewoon een divisie onder. Pas na zijn overlijden is hij bekend geraakt. Hij overleed op 52-jarige leeftijd aan AIDS, hè, midden jaren 80. En dit manuscript van dit gesprek, hè, dat is jarenlang verborgen gebleven. En een jaar of 4, 5 geleden is dat in boekvorm verschenen. En toen kwam de regisseur Iris Sachs op het idee van, hier ga ik een film over maken.
0: Ja, heel bijzonder. En ook wel, ik bedoel, je hebt zoveel duizenden films gezien, maar dit lijkt me ook wel iets wat je nog nooit eerder op deze manier hebt gezien? En raad je hem dan aan? Wat is er? Wat kan je dus zeggen, zeg maar, tegen de luisteraar?
1: Ja. Ja, nou, ik hoor de luisteraars al denken, wat een saaie film.
0: Ja.
1: En ik denk, dat vooroordeel had ik zelf ook in het begin. Maar je wordt toch meegesleept door de manier van vertellen van vooral de hoofdrolspeler. En ja, bedoel, en je gaat ook met jezelf vergelijken. Welke interessante telefoontjes heb ik vandaag gevoerd en zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Het is ook een beetje confronterend. Maar je krijgt ook een beeld van het milieu uit die periode, hè, midden jaren 70 in New York. Dus het heeft diverse aspecten. En één tip, let op de kleding. En twee, let ook op het zonlicht.
0: Oh.
1: Dus er zitten details in de film die je zelf moet ontdekken, zelf moet interpreteren. En zo krijgt het ook nog een laagje. Maar het is niet een film voor beginners, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, nou ja. Ik ben wel heel benieuwd. Dankjewel, Ab. Peter Hoojar's Day. Te zien in filmhuizen door heel Nederland. Lijkt me heel fascinerend. Dankjewel, Ab. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Acherus van Philip Glass. Je hoorde onder andere Daniel Hope, violist met de Deutsches Kammerorchester Berlin, onder leiding van Simon Halsey. Cryptogram. De opgave was Raphaëls variant van de Spartaanse opvoeding. Paar fout antwoorden, tenminste, dat was eentje. Engelen geduld, niet goed. Iedereen had het verder goed gefeliciteerd, maar de één winnaar is er. Hij schrijft, voor crypto's ben ik niet in de wieg gelegd, maar deze is voor een liefhebber van Rome die de stanze, en dat zijn de kamers van Raphaël in het Vaticaan, heel vaak heeft uitgelegd aan zijn leerlingen. Een dierbare herinnering. De oplossing is de school van Athene. Een fresco van Raphaël dat een keur van denkers laat zien met Plato en Aristoteles in het centrum en de oude Socrates druk redeneren tegenover een militair die wel eens Alexander de Grote zou kunnen zijn. Dank je wel voor dit college. Cornelis Jonkman, jij verdient helemaal met vlag en wimpel die mooie cd. Gefeliciteerd.

0: Bart Bonduca, or The British Heroine van Henry Purcell. Je hoorde Asia Fatieva, saxofoon in de Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner. En over Purcell gesproken, Engels hier naast me met een cup of tea.
1: Jazeker.
0: Opnieuw door. Good morning.
1: Good morning.
0: Wat gaan we doen?
1: Een heerlijke Zweedse zomerpsalm. Voordat de code geel losbarst, natuurlijk nog even rustig. Lekker Zweedse zomerpsalm.
0: Gaan luisteren tot 12 uur de klassieke. Heel fijn. Morgen zit hier weer Aldit Hunkar. Fijne dag.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met hornist Mees Vos en pianist Hans IJzakkers luistert Cecile Huynen naar het hoorntrio van Johannes Brahms. Hij schreef het in het Zwarte Woud na het overlijden van zijn moeder. Het hoorntrio van Brahms. Zondag vanaf 4:30 in Discotabel. Op NPO Klassiek.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
10: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
10: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: En vandaag is eerst een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat doen, die zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips die onmisbaar zijn geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden bewolking en buien. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden en broeierig warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
9: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg. Maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl
8: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
10: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Ja, nog een paar dagen en dan is het echt voorbij. De zomervakantie. Alle regio's zijn dan weer aan het werk of gaan naar school. Hier de voorbereidingen in muziek van Johann Christian Bach. Het gaat over de docent en de leerling, il tutore e la pupila.

overture Il Tutore e la Pupilla van Johann Christian Bach. Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried von der Goltz. Begin van deze klassieke van donderdag 27 augustus. Met over leraar en leerling gesproken. Straks een van de grote leraren als het gaat om de polyfonie uit de Franco-Vlaamse Renaissance. Jawel, en wie dat is, ik zeg het zo meteen. Nu eerst Alison Balsam op trompet met het Scottish Ensemble in muziek van Tommaso Albinoni.

Alice van Bolsum, trompet, Scottish Ensemble daarbij. En in muziek waren ze te horen van Tommaso Albinoni. Het concert oorspronkelijk voor hobo, strijkers en basso continuo, maar nu dus voor trompet, opus 7, nummer 3. Ja, vandaag, 27 augustus, en dan precies 505 jaar geleden, gaan we terug naar het jaar 1521, stierf Josquin des Prez. En dat gebeurde in Condé-sur-Lescaut. En hij was misschien wel de beroemdste componist van zijn tijd. Over zijn geboorte weten we merkwaardig weinig. Zelfs het precieze jaar onzeker. Maar zijn sterfdag die staat rotsvast in de geschiedenis. Hij werkte aan de grote hoven van Europa en zong jarenlang ook in de pauselijke kapel in Rome. En overal waar zijn naam opdook, gold die bijna als een keurmerk. Tijdgenoot Martin Luther die vatte het prachtig samen. Josquin is meester van de noten. Zij moeten doen wat hij wil. Generaties na hem bouwden verder op de kunst om woorden en muziek werkelijk één te laten worden. Nicolaas Gombert werd als leerling van Josquin beschouwd en componisten als Adriaan Willaert en later Orlandus Lassus zetten de Frans-Vlaamse traditie verder. En vandaag, op zijn sterfdag, klinkt muziek als een monument van klank. We horen eerst De profundis clamavi ad te, Domine, uit de diepte roep ik tot u, Heer. Stemmen stijgen langzaam uit die diepte omhoog, totdat uiteindelijk de woorden van de dodenmis verschijnen. Requiem aeternam dona eis domine. Geef hun eeuwige rust, Heer. Alsof de muziek vijf eeuwen later nog altijd voor haar eigen maker bidt. Josquin des Prez.

bij deze muziek van Gabriel Fauré werd, de camera's stonden niet aan, een gaapje weggedrukt, even licht gegeeld. Maar dat is helemaal niet erg, ik noem ook geen namen. Want dit was een berceuse, een slaapliedje voor viool en piano oorspronkelijk, maar gespeeld op fluit door Juliette Hurel en daarbij aan de piano Hélène Couvert, berceuse, heerlijk. Rustig klinkt het ook, maar iets meer tempo in dit derde deel en daarna het vierde deel uit de klassieke symfonie, symfonie nummer 1 van Sergei Prokofjev.

Tweede hele aard, de klassieke symfonie. De hommage die Sergei Prokofjev maakte aan de tijd van Mozart en van Haydn, de klassieke tijd. En het waren twee delen gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra.

0: kettingreactie.
1: Jawel, en daarin kan je reageren met muziek, op muziek, door een andere luisteraar aangedragen. En dan even terug naar gisteren, want toen klonk die muziek waarop gereageerd is. Bij Selma in de kettingreactie, het was een deel uit de Missa Luba.

het Sanctus uit de Missa Luba gisteren in de kettingreactie. En de nieuwe reactie die is aangedragen door Eva uit Assen. Ze luistert en ze schrijft: dag Ab, na die mooie mis in Congolese stijl gisteren wilde ik graag naar de andere kant van de aardbol, namelijk naar Zweden. We zitten inmiddels meer in de nazomer, maar ik vind de zomerpsalm van Waldemar Allen zo prachtig. Het brengt me altijd helemaal tot rust. Zou je die kunnen draaien? Dat kan ik. Gaan we dus doen.

Wenlich Grünskas Riek gedrekt. Oftewel de zomerpsalm van Waldemar Allen. Gezongen door The Real Group. Ja, echte stemmen, echte mensen, echte prachtige muziek. Wat mag je morgen opvolgen? Via de NPO-luister app krijgen we meteen al een hartje van inzender Eva uit Assen. Nou, die werkt natuurlijk ook naar morgen toe. Dat wil zeggen, rijkhalsend uitkijken naar wat er gaat volgen als nieuwe schakel. En inderdaad, die vraag die was ik aan het stellen aan jou. Wat moet er volgen? Laat het ons weten via de NPO-luister app of via de mail. De klassieken@avrotros.nl

0: concerning hobbits uit The Lord of the Rings. Muziek van Howard Shore, gespeeld ook onder zijn leiding door het London Philharmonic Orchestra.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Nu muziek van een heel mooie cd van klarinetist Roland Hendricks en ensemble. Op die cd gaat hij naar Midden-Europa en ontdekt daar muziek zoals deze niet vaak gehoorde Reverie Orientale van Alexander Glazunov. Dromerige klanken voor klarinet en ensemble.

Het Roeland Hendricks Ensemble in Reverie, Orientale van Alexander Glazounov. En na dit dromen, nog meer dromen die waargemaakt worden dankzij het AVRO TROS project Virtuoos. Want dat geeft het podium aan jonge talentvolle muzici van nu en van de toekomst om een eigen cd op te nemen en nog veel meer. En lieve luisteraar, ik wil je van harte uitnodigen om erbij te zijn om die jonge talenten, die toptalenten, waarvan een enkeling al heeft opgetreden tijdens het Prinsengrachtconcert, zoals violiste Hawieg Elders, live mee te maken. Jawel, en dat kan donderdagochtend 10 september, want dan komt dit programma, de klassieke, live vanuit Heuvellaan Hilversum. Eentje verderop, muziekcentrum van de Omroep voorheen. En dan onder andere Ivan Petrenko, Hawieg Elders, Joost Willemsen, Sterre de Cru en Thomas Langlois en het Grimay Trio, dat en nog veel meer feestelijkheden. En je kan erbij zijn. Ga daarvoor naar nporklassiek.nl/virtuoos voor dat feestelijke jubileum. Alles erop en eraan. Nadat ik muziek hoorde van de harpist die dan zal spelen. Joost Willemsen in de heerlijke Danse des Lutins.

De dans van de elfjesdans de Lutin van Henriette Regnier. Gespeeld door Joost Willemsen. En hij en vele anderen gaan optreden tijdens ons feestelijke jubileum. 25e virtuoos album. Een heel bijzondere klassieke. En ik nodig je dus van harte uit om erbij te zijn. We hebben heel veel zin om je te ontmoeten op donderdagochtend 10 september hier in Hilversum, Heuvelaan Hilversum. En geef je op, meer informatie vind je op nploklassiek.nl/virtuoos. Zometeen Papageno en Papagena, die elkaar weer eens een keer tegenkomen in die Zauberflöte van Mozart. Wie het gaan zingen hoor je straks. Maar eerst naar die heerlijke Scandinavische zomerpsalm, afgelopen kettingreacties rond 9:30. Nu een andere Scandinaviër, na Waldemar Handes, is het Niels Gedde, vierde symfonie.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Morgen om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: 12 lege kerken,
5: 12 transformaties door kunst.
4: Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens.
5: Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook 2 Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Maar details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met 1 jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of in de bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog 4 medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt in Frankfurt is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9 graden. Na de weersverwachting vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Pam pa padappa. Pa padappa.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Ik zou bijna zeggen, natuurlijk ken je deze, maar als je hem nog niet kende, heerlijk om deze muziek voor het allereerst in je leven te hebben gehoord. Begin van de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven door de Wiener Philharmoniker, deze keer onder leiding van Simon Rattle. En dan nu van Beethoven naar Mozart. We gaan naar die Zauberflöten, opera. Helemaal aan het einde zitten we in die Zauberflöten. Papageno, een van de personages, heeft eindelijk zijn Papagena gevonden. Na alle beproevingen, wijsheid en verheven symbolieken, vrijmetselaarssymboliek zit er ook in, maakt Mozart ruimte voor iets heel aards. Twee mensen die vooral heel blij zijn dat ze elkaar hebben. Ze stotteren bijna van opwinding, hun namen naar elkaar toe. Papageno, Papagena. En meteen dromen ze al hardop van een hele schare kleine papageno's en papagena's. Cecilia Bartoli en Bryn Terfel in misschien wel het vrolijkste liefdesduet uit de Zauberflöten.

En ze leeft nog lang en gelukkig. Papageno en Papagena. We beginnen even met die laatste. Dat was Cecilia Bartoli. Papageno, Bryn Terfel, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Onder leiding van Myung-Goon Chung. En die muziek die was dus, zoals gezegd, van Mozart. En dan nu Mendelssohn. Zijn Italiaanse symfonie die kennen we inmiddels redelijk goed. Maar vandaag klinkt hij eens een keer onder leiding van Jaime Laredo. Dirigent die zijn carrière begon als violist en won in 1959, toen was hij nog maar 17 jaar, de eerste prijs van het Koningin Elisabeth Concours. Later bouwde hij ook een grote carrière op als dirigent en werkte hij veelvuldig samen met het Scottish Chamber Orchestra. En daarmee nam hij onder andere deze symfonie van Mendelssohn op. Ja, misschien hoor je in deze uitvoering nog wel iets terug van de violist die op de bok staat. Soepel, alert, licht op de voeten. En dat past natuurlijk heel erg goed bij die vierde van Mendelssohn, waarin je de zonneschijn, de hartenklop en zo je wil ook het culinaire aanbod van Italië vrolijk voorbij hoort komen.

0: misschien voor sommigen nog een mooie herinnering aan het land waar ze deze zomer op vakantie waren. Of misschien nog wel zijn. Misschien luister je wel vanuit Italië naar deze klassieke op NPO Klassiek bij Avro Tros. En dan heb je geluisterd naar de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn, gespeeld door het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Jaime Laredo.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Ronald Korp dirigeerde zijn New London Orchestra in By the Sleepy Lagoon van Eric Coates. Eric Coates, geboren op deze dag 27 augustus 1886 in Hucknall in Nottinghamshire. Melodie die een opmerkelijk eigen leven is gaan leiden, The Sleepy Lagoon. Sinds 1942 opent ze Desert Island Discs op de BBC. En ook bezoekers hier in Nederland van de Efteling kunnen deze muziek herkennen van De Magische Klok en de watershow Aquarana. Aquanura, ook wel bekend als Aquanura inderdaad. Coates schreef lichte muziek die kennelijk een bijzonder talent heeft om zich ergens in je geheugen te nestelen. We blijven nog even bij deze datum, 27 augustus, maar dan 1964... gebeurde nog iets dat voorgoed in het collectieve geheugen van velen terechtkwam. In Groman's Chinese Theater in Hollywood ging namelijk Mary Poppins in wereldpremière. Julie Andrews is in die musicalfilm het kindermeisje dat bij de familie Banks komt aanwaaien. Letterlijk komt ze aanwaaien met die paraplu uit de lucht zo. En vervolgens een bodemloze tas heeft, een flinke dosis magie. En daarmee zet ze de keurige wereld van de volwassenen op zijn kop. De film mengde live action, animatie, fantasie en onvergetelijke liedjes tezamen en werd een van Disney's grootste successen. En als er één woord uit die film inmiddels bijna net zo beroemd is als Mary Poppins zelf, dan is het wel dit woord. Even kijken hoor, daar gaan we. Supercalifragilisticexpialidocious.

0: He traveled all around the world, and everywhere he went, he'd use his word, and all would say, "There goes a clever gent."
1: When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off me out to tea.
2: Woo! Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Backwards, which is docious, alley, expiastic, fragicali, rufus. But that's going a bit too far, don't you think?
1: Indubitably.
0: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word, and then you've got a lot to say. But better use it carefully, or it could change your life.
3: For example?
0: Yes?
3: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is, too.
4: She's supercalifragilisticexpialidocious.
5: Supercalifragilisticexpialidocious.
6: Dat woord vergeet je nooit meer. Muziek uit Mary Poppins muziek en tekst van The Sherman Brothers. En ik heb even gegoogeld. Ja, dat vind ik toch altijd even leuk. Want je hoorde niet alleen de stem van Julie Andrews, maar ook die van Dick Van Dyke. En deze iconen zijn nog steeds with us. Julie Andrews, Dame Julie Andrews, is inmiddels 90. En Dick Van Dyke, die hoopt komend december 101 te worden. Ja, muziek kan je inderdaad jong houden en ook lekker dansen en meezingen. Wordt dat moeilijk bij het volgende werk? Is meer introspectief, staat op de cd van de week, npurklassiek.nl. En daar kan je dan luisteren naar deze Saint-Saëns elegie.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week de Liebestraum van Franz Liszt. En dat is veel ingewikkelder dan het klinkt.
1: Liszt heeft het hele bespelen van dat instrument naar een heel ander niveau gebracht in allerlei manieren. En een daarvan is dan de zogenaamde driehandentechniek.
0: Drie handen, een soort Indiase god.
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
3: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
5: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
4: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
5: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
4: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
5: Hoppa!
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
11: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning is 89. Hij ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is nu 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begon al om 5 uur. Maar niet iedereen was ervan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden achteraf op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht te doen, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, zegt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten, ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijke kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
5: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Afrikaanse muzikale invloeden in de muziek van Florence Price. Dit was de Yuba. Yuba dans uit de derde symfonie. Ook het derde deel uit die symfonie van Florence Price dus. Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nese. Seguin.

hoorde Caledonia van Dougie McLean, gespeeld en gezongen door het ensemble Rondom en met Voetjes 8. Dan nu Pulcinella, de versie uit 1947, muziek van Igor Stravinsky. Hoe zat dat? Hij ontdekte, Stravinsky rond 1920, iets wat zijn muziek voorgoed zou veranderen. Net als Picasso had Stravinsky verschillende periodes, kubisme, expressionisme enzovoort. Ja, dit gaat richting het neoclassieke. Hoe zat het? Oké, het verleden bekijken zonder er zelf helemaal in te verdwijnen. Impresario Diaghilev van de Palais Russe gaf Stravinsky een stapel 18e-eeuwse muziek die men toen grotendeels aan componist Pergolesi toeschreef. Later bleek een deel van die melodieën van anderen te zijn, onder wie zelfs de Nederlandse graaf-componist Unico Wilhelm van Wassenaar. Stravinsky liet de oude melodieën herkenbaar intact, maar zette er zijn eigen ritmiek, zijn scherpe harmonieën en onverwachte kleuren omheen. En daarmee was dus zijn neoclassieke periode geboren. Hij bleef Pulcinella daarna nog bijschaven. De versie die ik jou laat horen is die van 1947. Verscheen in 1949. De wijzigingen waren klein, vooral correcties en andere metronoomcijfers. Dus geen compleet nieuw werk. Dus eigenlijk zitten we gewoon heel dichtbij die originele versie van Pulcinella, gebaseerd op nog veel oudere muziek.

Chamber Orchestra onder leiding van Pablo Heras Casado in de Pulcinella-suite van Igor Stravinsky. Muziek gebaseerd onder andere op die van graaf Unico van Wassenaar. Ja, en volgende week is weer het internationaal Van Wassenaar Concours. Dat maakt deel uit van het Festival Oude Muziek Utrecht. Meer informatie vind je op oudemuziek.nl. En op dat internationaal Van Wassenaar Concours maak je kennis met de jongste generatie topmuzici in het veld van de oude muziek. En dat is allemaal gratis toegankelijk volgende week woensdag en vrijdag in de Nicolaikerk in Utrecht. Ja, en overmorgen, vrijdagavond, dan is het zover. Dan begint dat Festival Oude Muziek Utrecht. Wij zijn er live bij hier op NPO Klassiek.

0: derde deel van het derde pianokwartet van Johannes Brahms. Even totale ontspanning op deze donderdagochtend, dankzij het spel van Tamás Vázary, piano, Thomas Brandis, viool, Wolfgang Christ, alt, viool en Ottomar Borowiecki, cello.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: Oh ja. En iedereen ook een heerlijk solo in dit Borakenboek Bulgar. Met violist Daniel Hope en muzikale vrienden. Het is een feestje. En ook weer een feestje hier in de studio.
1: Ik speelde de accordeon.
0: Ik hoorde het. Je, ik kreeg ook even open doekje. Ja, wat mooi. Omslagdoek wel, open doekje.
1: Ja, ik heb me een beetje te zomers gekleed voor deze dag waarop de regen komt. Dus, of in ieder geval hier in de studio vind ik het wel een beetje cool.
0: Visjes.
1: Ja, frisjes. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Ik laat me lekker opwarmen door de verzoekmiddag die er zo aankomt. Dus stel, je hebt muziek onder je arm. Stuur hem naar deze studio. Dan gaan producer Veerle en ik lekker puzzelen, zoeken, passen, meten. NPO Luister app. Alle verzoekjes welkom.
0: Donderdag verzoekmiddag zometeen dus in de muziekfabriek. Ik heb een hendeltje in de Strand nog even van Percy Grainger. Op weg naar de middag.
1: Heerlijk.
0: Lekker.
1: Lekker promeneren.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
3: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
4: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
5: Pampa, parappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jan van der Putten bij het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder de vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine, door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en de anderen vinden dat veel te veel. Een groot groep andere EU-landen willen dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn de ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd erover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt die zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
2: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
10: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
11: Zou je een stukje willen draaien?
12: Het zou top zijn.
13: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
12: Ja, het is donderdag 27 augustus. Oftewel de donderdag dat de regen komt. Zijn altijd mooie dagen, vind ik. En uitgelezen dagen voor een verzoekmiddag. Want terwijl je wacht op die regen kan je net zo goed een plaatje aanvragen. Wat wil je horen? En waarom wil je die muziek, dat lied horen? Stuur het naar deze studio met de NPO Luister-app. En daarin lees ik ook dit bericht van luisteraar Harm. Voor tijdens mijn lunch, dubbele punt, Dance of an Ostracized Imp.

Dance of an Ostracized Imp van Frederik Curtsen door het New London Orchestra gespeeld en bij heel veel mensen spookt. Paulus de Boskabouter nu door het hoofd. Er komen al fijn wat verzoeken binnen op die NPO Luister-app, maar wat we hier nog niet zien, producer Veerle en ik, en daar zouden we wel heel blij van worden, zijn mensen die ons antwoordapparaat willen inspreken. Dat kan heel simpel. Er zit een soort opnamepijltje in je NPO Luister-app, volgens mij rechtsonder. Spreek je verzoekje in. Mag lang, mag ook kort. Stuur het hoe dan ook hierheen. Komt hij direct op ons verzoekmiddag antwoordapparaat. En dan gaan we het samen afluisteren. En nu luisteren we eerst samen naar het verzoek van Jannie Seinstra. Zij schrijft: mijn verzoek is Water Music van Georg Friedrich Händel. Toepasselijk voor de regen die komt. Maar ik vind het ook gewoon mooie muziek.

Orpheus Chamber Orchestra met die opgewekte Water Music van Handel. Precies wat we vandaag bij dit weer kunnen gebruiken. Op verzoek van luisteraar Jannie. Kees, die stuurt ook een berichtje naar de NPO Luisterapp. Ecce quomodo moritor justus is zo mooi. Het is geen paastijd, maar toch wil je het draaien.

0: Etje, zo'n de 16 Etje Cuomo do Moritus Justus, vooral uitgevoerd in de stille weken, inderdaad voor Pasen. Dit betreuren dat een rechtvaardig persoon sterft, in dit geval door Thomas Louis de Victoria getoonzet. En dat is gezellig. Luisteraar Marion staat op het antwoordapparaat. Even afluisteren.
1: Goedemiddag. Ik was gisteravond naar het zomerconcert in het Concertgebouw. En voor de pauze was daar Víkingur Ólafsson, die de vijfde pianoconcert van Beethoven speelde. En als toegift speelde hij Bach, Air on a G-string, in zijn eigen arrangement. Dat was zo ongelooflijk mooi en gevoelig. Ik zou dat heel graag nog een keer willen horen. Dank je wel.

Víkingur Ólafsson in reprise speciaal op verzoek van luisteraar Marion, die gisteravond ook naar hem luisterde. Je hoorde zijn versie van Air van Bach. En Hans, die appt: donderdag verzoekmiddag, dan komt het weekend voor mij alweer met rassen schreden naderbij. Zou je daarbij de Night Train to Nevelsbad van Alexandre Desplat willen draaien?

0: Night Train to Nevelsbad uit de Grand Budapest Hotel, muziek van Alexandre Desplat.
1: Ha, Karin, kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, terwijl jullie van de warmte genieten, voorbereiden op de regen, aan het werk zijn of onderweg, komen de verzoekjes binnenstromen. Heel fijn, laat vooral weten wat je wil horen op deze donderdagmiddag, 27 augustus. Welke muziek zit er in je hoofd en waarom? Marsje die wil graag gitaarmuziek horen. En Melchior appt dat hij zin heeft in iets uit Lord of the Rings. Oké, we gaan aan de slag, Melchior en Marsje. En Karen Whitburn, die schrijft: geregeld hoor ik bij jullie op NPO Klassiek het eerste vioolconcert van Max Broeg. Heel mooi. Maar ik vroeg me af, waarom zijn andere vioolconcerten nooit gedraaid worden? Heel graag zou ik willen horen het eerste deel van het tweede vioolconcert van Max Broeg.

op verzoek van Karen is een keer niet het eerste vioolconcert van Max Boeg, maar het tweede en het eerste deel daaruit. Ongelooflijk mooi. Gespeeld door Ulf Wallin op viool bij de Deutsche Symfonieorchester Berlin. Melchior ten Velden die stuurt met de NPO Luister-app. Als verzoek zou ik graag iets uit Lord of the Rings willen horen.

instrumenten en stemmen in perfecte samenklank. London Voices, London Philharmonic Orchestra, Many Meetings uit The Lord of the Rings, Fellowship of the Ring, muziek van Howard Shore, gedraaid voor luisteraar Melchior. Ja, we zijn ook bereikbaar, behalve via die app, via de site nploklassiek.nl/verzoek. Daar staat een handzaam formulier. Daar kan je je verzoekje op invullen. En dat deed Wim van Heiningen. Hij schrijft, zou graag het bloemenduet willen horen. Een lied dat mij altijd zeer ontroert. Zo mooi.

0: het bloemenduet voor Wim. Het is inderdaad altijd ontroerend. Je hoorde Kate Aldrich en Pretty Yende bij het Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Wat gezellig. Er staat een berichtje. We hebben een knipperend lampje op het verzoekmiddag antwoordapparaat.
1: Dag Karin, met Sander. Mijn collega's van de KMK JWF en ik zijn deze week weer begonnen met het instuderen van onze Taptoe-show voor de Nationale Taptoe die over 2 weken is. En dat is een leuk evenement, zo'n Taptoe. Dan komen allemaal militaire orkesten samen en die spelen niet alleen muziek, maar ze lopen er ook bij. Nou, dat zijn wij aan het instuderen. En ik kan je vertellen, alles tegelijk, dat is vrij uitdagend, maar ik weet ook dat het uiteindelijk het eindresultaat toch iets heel spectaculairs gaat zijn. En mijn verzoekje hangt ermee samen, want we hebben dit jaar een heel leuke openingsmars waarmee wij het plein in Den Bosch op zullen marcheren. En die wil ik vragen, want jullie draaien niet zo vaak blaasmuziek en al helemaal geen militaire marsmuziek. En zo'n mars heeft een beetje het imago dat het een simpele muziek is, maar de mars die wij spelen, die zit toch echt leuk in elkaar. En wat ik ook altijd leuk vind, de mars, ja, die heeft toch wel een bepaalde trots en een beetje pit. Als je nog nooit een mars hebt geluisterd, ik roep je straks op om dus op te staan uit je stoel en op de maat door de kamer te marcheren, dan begrijp je precies wat ik bedoel. En de mars die wij spelen, dat is een Deense mars. Het is de parademars van de net afgetreden koningin Margarethe II. Dus wie weet kan je dat wel draaien. Dat zou ik heel leuk vinden.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Morgen om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
2: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat bleek bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig eten. Daarom moest het 2 keer worden opgenomen in het ziekenhuis. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. En zijn bedrijven ook niet. Nederland en een aantal andere EU-landen praten vandaag in Berlijn over de Europese begroting voor de komende jaren. De zogenoemde zuinige landen vinden dat er veel te veel geld naar Europa gaat. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor de komende 7 jaar voor alle EU-landen. Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Finland vinden dat daar honderden miljarden van af moeten. Ze overleggen in Berlijn over wat hun strategie gaat worden. De Europese Commissie zegt dat er juist meer geld nodig is, onder meer voor defensie en om te kunnen concurreren met de VS en China. Het Koninklijk Huis van Noorwegen meldt dat de toestand van koning Harald verder is verslechterd. De situatie is zeer ernstig, staat in een korte verklaring. De 89-jarige koning ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij hem te kunnen zijn. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. Hij is het langstzittende staatshoofd van Europa. Afgelopen jaren kampte hij vaker met gezondheidsproblemen. Zo kreeg hij 2 jaar geleden een pacemaker. Het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen geregeld onweersbuien en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Doe
9: Groen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed, actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland, ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
11: Hey, Muziekfabriek.
12: Zou je een stukje willen draaien?
13: Het zou top zijn.
14: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, en nog een heel uur te gaan, hè? Dus pak je verzoekje bij de hand en zet hem op de NPO-luisterapp. Dan gaan producer Veerle en ik ernaar luisteren of zoeken, passen en meten. En het verzoek van luisteraar Joachim. Het past perfect op deze plek. Hij schrijft enorm genoten van het Prinsengrachtconcert afgelopen weekend met sterpianist Lijf Over Ansnes. Zou ik nog iets van hem mogen aanvragen? Daar doe ik vast een ieder plezier mee.

Live over Ansnes speelde hier samen met het Noorse Kamerorkest. Muziek van Jozef Haydn, inderdaad afgelopen zaterdag ook van hem genoten. Zeg bij de Prinsengrachtconcert. Wat een leuke man om naar te kijken terwijl hij piano speelt. Als je het nog niet hebt gezien en gehoord. Volgens mij staat het allemaal nog op NPO Start. Kijk even met een schuin oog naar producer Verlia. Ja, die denkt het ook. NPO Start. Marsje Wijnstra die schrijft via npoklassiek.nl/verzoek. Heb je een mooi gitaarstuk voor mij? Nou, producer Veerle heeft iets voor je uitgezocht, Marsje. Het is gecomponeerd door de Française Ida Presti en gespeeld door Alexandra Whittingham. Danse rythmique.

Alexandra Whittingham speelde dans ritmiek voor Marsje die gitaarmuziek wilde horen. Bert Simons schrijft naar de NPO Luister app. Ik ben met een lieve vriendin meegegaan om over haar levenstestament te praten. Zou je voor ons willen draaien? Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn van Bach.

laat je niet gaan, ich lasse dich nicht. James Gilchrist, tenor Klaus Mertens, bas. Ze zongen bij het Amsterdam Baroque Orchestra. Speciaal voor Bert Simons en zijn vriendin. Clemens die stuurt in: ik hoor heel graag de titelsong van The Good, The Bad and The Ugly. Ik heb betere films gezien, maar de muziek maakt nog steeds elke keer een overweldigende indruk op me. Het is rauw en ongepolijst. Wat een energiebom.

the good, the bad and the ugly. Ennio Morricone schreef deze muziek en Clemens wilde het graag horen. Luisteraar Marjolein Rutten heeft ook een verzoekje. Ik zou heel graag Morgengezang van Shaella willen horen. Een prachtig stuk van Simon Wawork.

0: Shaila, met morgengezang van Simon Waber.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, bij Shaila was het morgen, maar hier is het middag 2:05. Dus nog een dik half uur hoor te gaan in deze donderdag verzoekmiddag. En we zijn bezig voor je, Vivienne. Vivienne heeft namelijk vorige week bij Jet een heerlijke versie van Copacabana gehoord. Maar ze kan hem nergens vinden, nergens terugvinden. En Geert en Jan en Roeland, lees ik hier, zijn onderweg om een cello in te ruilen. We horen daar graag een celloconcert bij. Ja, dat is begrijpelijk. Eerst Peter Stoorvogel. Hij appt na het mooie weer nu wat minder. Wat hier mooi bij past is van Beethovens symfonie nummer 6, deel 4, Gewitter. Storm, dat betekent onweer en storm. Goed idee. En dan doen we ook het deel erna, waarbij de dankbare gevoelens en de vrolijkheid na de storm te horen zijn.

Dit was het lied van de herders. De blije en dankbare gevoelens na de storm. Deel 5 van symfonie nummer 6. Daarvoor deel 4. Give it a storm. Door Peter aangevraagd voorbij het weer van vandaag. Je hoort het residentieorkest spelen. En we gaan snel door, want het is nog 20 minuten donderdag verzoekmiddag. Milan van Tuin schrijft: goedemiddag Karin. Philip Glass is een van mijn lievelingscomponisten. Ik heb hem jaren geleden persoonlijk ontmoet in het muziektheater, toen hij samen met het Kronos Kwartet de muziek verzorgde bij de stomme film Dracula. Zou je vanmiddag iets willen draaien van Philip Glass, uitgevoerd door Lavinia Meijer op harp?

voor Milan speelde Lavinia Meijer een stuk uit de Metamorfoses van Philip Glass. Een bericht van Martien Hovenstad. Mag ik een verzoek indienen? En wel, My Heart is Indicting uit het Coronation Anthem van Handel. Momenteel ben ik namelijk met mijn koor, het Zwols Vocaal Ensemble, hierop aan het repeteren. Samen met werken van Vivaldi en Bach vormen ze het programma van ons jubileumconcert. Aanstaande 21 november, een feest. Het koor bestaat 40 jaar. Door mij opgericht in 1986, ik was toen 30. En ik sta er nu 40 jaar voor, maar dit wordt tevens mijn afscheidsconcert. Zo krijg ik iets meer vrijheid om te reizen door Europa. Afijn, kijk maar of je dit werk van Handel kunt laten horen.

My heart is indicting. In mijn hart wellen goede woorden op voor afzwaaiend koorvoorman Martien. Geert en Jan stuurt een bericht. Wij, mijn zoon Roeland van 9 jaar en ik, zijn op weg om een cello in te ruilen. Na een jaar les en een jaar groeien is het tijd voor een grotere cello voor Roeland. Onderweg naar de cellobouwer zouden we graag het celloconcert van Haydn horen.

Edgar Morello bij Il Pomodoro en het eerste celloconcert van Haydn. En zo zijn deze 2 uur donderdagverzoekmiddag weer omgevlogen. Feest in de muziekfabriek. Dank jullie wel. Zometeen Maatwerk met Sander Zwiep. Is er nog precies plek voor luisteraar Vivienne? Ik hoorde vorige week, schrijft Vivienne, bij Jet een heerlijke versie van Copacabana. In de haast niet gehoord van wie het was en ik kan het niet vinden. Kunnen jullie me helpen? Zeker. Zoek op Lucien Renaudin-Varie op trompet. Dan moet je hem vinden.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met hornist Mees Vos en pianist Hans Ijsakkers luistert Cecile Huyne naar het hoorntrio van Johannes Brahms. Hij schreef het in het Zwarte Woud na het overlijden van zijn moeder. Het hoorntrio van Brahms. Zondag vanaf 4:30 in Discotabel. Op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Wat weten we eigenlijk van Albanië?
3: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
2: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
3: Dus je wilt naar Albanië?
2: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
3: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
2: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
3: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
2: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen: aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. De klinieken hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na een mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n botox- of fillerbehandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De 2 vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in hun rechtszaak. De 2 verdachten waren er niet bij. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK-baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond KNBU in 2028. Dat jaar zijn ook de EK-wegwielrennen, EK-BMX en WK-veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode, drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
0: NPO Klassiek.
9: Omroep Max.
10: Ja, goedemiddag. Liverpool en Paris Saint-Germain zijn akkoord. Voor 140 miljoen euro trekt Barcola een ander shirt aan. Nou, ik ben nog niet gebeld door Clara. Laat staan voor zo'n bedrag.
9: Maatwerk.
10: Dit is Liverpool, zonder grasmat.
9: Met Sander Zwiep.

0: De paden op, de lanen in. Parlez rue et parlez chemin uit image van Claude Debussy door het orkest van Liverpool onder leiding van Domingo Hindoyan. Liverpool, de bakermat van de beatmuziek. Deze van Debussy had ook al zeker een beat, ver voordat Paul, John, George en Ringo hun haren zouden laten groeien tot zeer hippe lengte.
1: De bestemming.
0: Het is de laatste dag van onze zomervakantie-editie van De Bestemming, dus vandaag zoeken we het nog eventjes in het buitenland, een stad ergens op de wereld. En als je die raadt, dan maak je kans op onze weekprijs en dan hoor je om 16:45 vanmiddag of je onze draadloze hoofdtelefoon hebt gewonnen. De hints van vandaag zijn Sphinx International Airport, grootste museum ter wereld en Los Angeles. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Sphinx International Airport. Grootste museum ter wereld, Los Angeles.

Een mooie, wat weemoediger kant van de koning van de lichte muziek, van de British Light Music, Eric Coates. Geboren 27 augustus in het jaar 1886. Dit was zijn first meeting. Timothy Redoubt op altviool en James Bayeux aan de piano. Nu een bekend koorwerk van Charles Villiers Stanford over een cialia, een vogelsoort. Dus ik dacht, nou leuk, kan ik even laten horen hoe die vogel zingt. Ik doe allemaal filmpjes ploegen op YouTube. Ik hoor veel omgevingsgeluiden. Ik zie dan wel een vogel angstvallig naar de cameraman kijken. Maar veel meer dan dit kan ik u niet laten horen van de cialia. Ja, hier zijn de 16.

0: John Lennon Blackbird na The Bluebird van Charles Villiers Stanford door de 16 onder leiding van Harry Christophers.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ja, en over een maandje is het zover. De stemweek voor de klassieke top 400 komt er weer aan. En natuurlijk rijden wij weer helemaal door Nederland heen, ons prachtige land. We ontdekken steeds weer prachtige parels van gehuchten en dorpen en steden. En we zoeken jou, u en jullie. Luister je 's middags op weg naar huis ook naar deze zender? Dan komen we graag tussen 4 en 5 uur 's middags eventjes langs. Als je de deur van je werk weer achter je dicht trekt, op weg naar de auto, trein, fiets of benenwagen. En om dan natuurlijk even je klassieke stemkeuze op te halen. Dus mogen chauffeur Pieter en ik eind van de werkdag even bij je langskomen in de week van 21 tot en met 25 september? Laat het me weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl.

Ja, een interessante ervaring dit. Blackbird van de Beatles, een veel modernere opname. Maar dan met instrumenten die weer veel ouder zijn dan wat de Beatles destijds gebruikten. Met hun gitaarversterkers. De vraag is natuurlijk of wij in de toekomst ook dan gewoon onversneden Beatles en ILO en zo gaan laten horen. Of dat steeds bij dit soort modernere, oudere uitvoeringen gaat in de stijl van veel vroeger. Paul McCartney.

Ja, ik mis met dit soort einden altijd de ovationele applausen. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko met violiste Hilary Hahn in het vioolconcert, de delen 2 en 3 van Tchaikovsky. En mocht je nu denken, ach, ik wil deze geweldige violisten weer eens live meemaken, dat kan binnenkort, 8 september in Hamburg. Als je bijvoorbeeld in Groningen woont, is het niet eens zo heel gek verrijden. 10 september in Dresden en daarna in Chicago. Daar moet je dan weer iets meer voor doen om daarbij te zijn. Dus Hamburg en Dresden begin september. Dan kun je Hilary live meemaken.

Een sonate die Handel ooit bedoelde voor viool en basso continuo, hier met Gerard McChrystal op saxofoon en Christian Wilson aan het orgel. Daarvoor een van de volksliederen van Dvořák, Goedenacht, mijn lieveling, gezongen door Magdalena Kozena. En aan de piano hoorde je Simon Rattle, Sir Simon Rattle moet ik zeggen. En die werd weer geboren in Liverpool. En zo is de rode draad dit uur weer een beetje duidelijk. Ja, daarnet dus onder meer een orgel te horen. De Nederlandse orgelwereld staat stil bij het overlijden van organist, orgeldocent en componist Bert Matter. Gisteren op 89-jarige leeftijd. Straks een maatwerk Bach door hem op wat jarenlang zijn orgel was, het Baderorgel in Zutphen. En een NTR podium meer aandacht met bijdrage van een van Matters orgelleerlingen, Johan Luimes. Dat en meer in maatwerk. Dit is nog muziek van Eric Coates, The Dambusters. MUZIEK

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert met twee Nederlandse topmuzici. Violist Isabelle van Keulen en pianist Ronald Brautigam. Al bijna 30 jaar een gouden duo waar het speelplezier van afspat. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
1: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, meldt de VN. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Mona Keizer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperking zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keizer op een persconferentie. Keizer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keizer is er politieke ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keizer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Het Rode Kruis heeft een speciaal gironummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis kwijt zijn. Het gironummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Het weer nog, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, zondagavond speelt het residentieorkest dit ook in het Zuiderpark in Den Haag. Helaas is dat uitverkocht. Maar ja, deze cd-opnames via de radio zijn nooit uitverkocht. De wals uit de 5e symfonie van Tchaikovsky door het Toonhallenorkest uit Zürich hier, onder leiding van Paavo Järvi. Straks hoor je dit orkest ook weer in delen van de Italiaanse symfonie van Mendelssohn.
1: De bestemming.
0: Ja, vanaf maandag zoeken we het weer in Nederland. De bestemmingen de komende maanden. Dit is de laatste vakantieeditie, dus ergens in het buitenland. Wij zoeken vanmiddag een stad. En als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints van vandaag zijn Sphinx International Airport. Grootste museum ter wereld. En Los Angeles. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister app. Of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Sphinx International Airport. Grootste museum ter wereld. Los Angeles.

Violiste Elena Urioste en pianist Tom Poster met Elegie, opus 160 van Camille Saint-Saëns. Meer hiervan hoor je op npoklassiek.nl, want het is het album van de week, erg aanbevolen. En als ik zeg 27 augustus 1521, poosje geleden, dan zeg jij natuurlijk precies het beleg van Belgrado door Ottomaanse troepen en natuurlijk zeg je dan ook het overlijden van de Franse Karel II. Maar voor componist Jean-Richard Faure was het toch iets wat hem sterker aangreep. Het heengaan van Josquin des Prez. Deze klanken schreef Richard Faure ter nagedachtenis aan 27 augustus 1521.

0: Acht zijn volgens het Kyrie uit het Requiem in Memoriam Josquin des Prez, gecomponeerd door Jean-Richard Faure, door Cinquecento. En dit was Nymphe des Bois, la déploration de Jean Ockeghem van des Prez zelf. Dit was ter nagedachtenis van Ockeghem. Blindman uit Vlaanderen voerde het uit. Josquin des Prez kwam uit Henegouwen, maar werkte een groot deel van zijn leven in Italië, voornamelijk in Milaan, Rome en Ferrara.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En Felix Mendelssohn die vond Italië ook een fijn land. Hij zag Venetië, waar hij de kanalen en paleizen bekeek en zich verdiept in de schilderkunst. In Florence liet hij zich inspireren door de Renaissance-traditie. In Rome was hij getuige van kerkelijke vieringen en zelfs de kroning van de paus. Ook zag hij Napels en Pompeji, de Amalfi-kust en Milaan. Schilderachtige omgevingen die hij als verdienstelijk aquarellenmaker heeft vereeuwigd. Maar niet alleen met de verfkwast heeft Mendelssohn zijn reis bewaard. Ook in de muziek.

Delen uit de Italiaanse symfonie nummer 4 van Felix Mendelssohn door het Toonhallenorkest het Zürich onder leiding van Paavo Järvi. Gisteren is in de leeftijd van 89 jaar overleden de Nederlandse organist, orgeldocent en componist Bert Matter. In 1996 mocht hij zijn baderorgel opnieuw inwijden na een restauratie. En op 27 september van dat jaar 1996 was de EO erbij met microfoons. Een live opname Bert Matter met Toccata en Fuga in D-klein van Bach.

0: Toccata en fuga en D-klein van Bach op het Badertempelorgel van de Walburgerskerk in Zutphen. Live op 27 september 1996. Je hoort het spel van Bert Matter. Het herinwijdingsconcert was het na restauratie van zijn geliefde Badertempelorgel. Van 1969 tot voorjaar 2002 was hij organist van dit prachtige instrument. En hij was ook orgeldocent en componist. In Podium vanmiddag meer aandacht bij het overlijden van Bert Matter gisteren op 89-jarige leeftijd. NCRV vroeg hem voor een televisieprogramma in de jaren 90 of hij even kon uitleggen waarom een melodie soms mooi kan zijn.
1: Wat maakt het zo mooi? Kun je dat laten horen?
2: Nee. Waarom is Wacht het Oude een schitterend lied? Hè? Dus ta-ta-tam-ta-ra-ra-ti-ra. Waarom is dat nou een mooi lied? Ja, omdat die man 12 noten zo gerangschikt heeft dat ik zo... en dat er eeuwenlang mensen die gezongen hebben. Hoe kan ik nou ooit vertellen bij zo'n lied van... ja, die componist heeft de noten zo precies opgeschreven dat ze mooi zijn. Ja, mijn vader vroeg een keer, Bert, schrijf je nog wel eens een stuk? Ja, ik heb net 12 noten gevonden, ik moet ze alleen nog even rangschikken, weet je wel, zo. Ik kan daar niets over zeggen. Ik zou nog een exposé kunnen houden van... nou, de melodie zit zus en zo in elkaar, en, maar daar heb je toch niks aan. Dat zijn gewoon sterke melodie. Waarom is dit nou een sterke melodie? Nou, dat is een ijzersterke melodie, ja? Ja? Ja, waarom? Ja, vanwege die twee merkwaardige sprongen die erin zitten. Ja, ik weet het niet, het zal wel. Daar kan ik je geen antwoord op geven. Waarom Bach nou een groot componist was, die heeft ook maar 12 tonen tot zijn beschikking gehad. En hij deed de leukere dingen mee dan Krebs en die schreef het precies na. En toch was het niet zo aardig. Dat is toch heel gek? Ik denk ook niet dat je op al dat soort dingen een antwoord moet geven, want het wordt altijd gepraat in de ruimte.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Morgen om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In een flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. En hij werd ook beroofd en iemand probeerde hem met een mes te steken. Waarom de groep in Zoetermeer het op de man had voorzien, wil de politie niet zeggen. En ook is niet bekendgemaakt hoe het slachtoffer eraan toe is. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk?
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
0: NPO Klassiek.
10: Max.
11: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
12: Ja.
11: En wat houdt maatwerk dan in?
13: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
14: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Delen uit de muziek die Giuseppe Verdi schreef voor een opera die zich afspeelt in het oude Egypte, Aida. En die begint al met die Aida-trompetten, speciale trompetten die eruit zien als eigenlijk lange buizen die een loodgieter ook wel kan gebruiken als die met verwarming bezig is. Ik had laatst een loodgieter in huis lopen, helaas, het was nodig. Maar ik had eigenlijk een mondstuk op zo'n buis moeten plaatsen en moeten vragen, joh, blaas eens hard, kijk of het een beetje overeenkomt. Het zal wel niet.
1: De bestemming.
0: Wij zoeken nog iets meer dan een half uur naar de bestemming van vandaag. En dat is nog een buitenlandse bestemming. Een stad ergens buiten Nederland. Als je het raadt, maak je kans op onze hoofdtelefoon en zou je zomaar je naam kunnen horen om 16:45 als winnaar. De hints zijn Sphinx International Airport. Grootste museum ter wereld. En Los Angeles. Wat is die bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Sphinx International Airport, grootste museum ter wereld, Los Angeles.

Het was het ensemble Cheops, of misschien moet ik Cheops zeggen, uit België. 2006 opgericht door een aantal bevriende virtuozen. En ze zijn erg flexibel, lees ik. Buigzaam misschien. A géométrie variable. Ze hebben wisselende instrumentalisten, dus ze kunnen waarschijnlijk bijna alles spelen. Sowieso Brahms, dat horen we hier. Trio voor piano, klarinet en cello. Het derde deel door ensemble Cheops. Dit is uit Giulio Cesare in Egitto van Händel. Weer dat Egypte-element. Waarom toch?

0: Ja, over flexibele ensembles gesproken, L'Arpeggiata. Zij schuwen het woord crossover zeker niet. Dat hoor je hier met Nuria Rial in Piangero La Sortimia uit Giulio Cesare in Egitto van Händel.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En we blijven in Egitto, sowieso wat betreft de titel van de volgende muziek. Het vijfde pianoconcert van Saint-Saëns heeft de bijnaam het Egyptische. Maar meneer Saint-Saëns was behoorlijk bereisd. Hij zag ook heel veel andere landen. Ik lees dat hij sowieso de hele Europese landen bingo-kaart vol had. Hij had heel Europa bezocht, maar ook Rusland, de Verenigde Staten, tweemaal. En Zuid-Amerika, Uruguay, daar is hij zelfs gevraagd om het volkslied voor te componeren. Uiteindelijk is het er door omstandigheden niet van gekomen. Nou, waarschijnlijk was de omstandigheid dat meneer al wel op weg was naar een volgende vakantiebestemming, een resort. Hij mocht graag overwinteren in Afrika. En ja, in Afrika ligt ook dat land, Egypte.

Applaus voor Simon Trpčeský bij het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Thomas Sundergaard. En we hebben vaak de uitvoering met Hannes Minnaar en het Belgisch Nationaal Orkest. Het is niet dat we Hannes niet meer lief vinden, integendeel. Maar soms ook eens een andere uitvoering. Verandering van spijs doet misschien nog meer eten. Vijfde pianoconcert van Camille Saint-Saëns, bijgenaamd het Egyptische pianoconcert. Go Down Moses, dat is de titel van deze muziek van Michael Tippett.

Orgelmuziek van Mozart zowaar, door Christoph Schöner gespeeld op het Wegscheider-orgel in Stralsund. En het was muziek uit die Zauberflöte, waarin ook Egyptische goden voorkomen. En daarvoor hoorde je Go Down Moses van Michael Tippett door het London Philharmonic Orchestra en Choir onder leiding van Edward Gardner.

0: de bestemming.
1: Nou, het land lijkt me duidelijk na zoveel hints. De hints waren verder Sphinx International Airport, grootste museum ter wereld, en Los Angeles. De dagfinalist is geworden Betsy Cole. Betsy zegt het antwoord is Gizeh. Ik ben er zelf eind jaren 80 geweest, heel indrukwekkend. Piramides, Sphinx, tempels en andere cultuurschatten. Toen nog niet, maar inmiddels staan naast die piramides het grootste museum van de wereld. Het GEM, Grand Egyptian Museum. Sphinx International Airport is daar in de buurt. In Los Angeles is ook een Sphinx teruggevonden in het zand. Ongeveer 100 jaar oud. Ja, ik dacht al. Ooit gebruikt door de filmindustrie en destijds achtergelaten in de woestijn in de buurt van Los Angeles. Ja, wij doelden eerder, Betsy, op de stedenband tussen Gizeh en Los Angeles. Maar dit is ook mooi gevonden. Wie wint de hoofdtelefoon? Dat is de vraag. Betsy of Annemarie Muis, Floris Hoppener of Martin Kat? Computer. Spreek.
0: Annemarie Muis.
1: Annemarie, gefeliciteerd met de winst deze week. Komende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hier is Pyramid Song.

oorspronkelijk van Radiohead, maar dit is ook een bedwelmend mooie uitvoering door Voices 8 van de Pyramid Song, Pyramide, Egypte. Nou, podiumtechnicus Gijs Keizer die liep net even binnen, die zei, ja, het is buiten bijna 30 graden. Ik zit dus de hele dag op kantoor, ik had geen idee. Dus ja, Egypte is toch weer dichterbij dan ik dacht. Maandag gaan we weer lekker weg in eigen land, in de bestemming. Dan zoeken we het weer gewoon in Nederland. De zomer is wel zo, zomervakantie is wel zo'n beetje voorbij nou. Hierna podium met Hans Hafmans. In Maatwerk het laatste woord aan Lyndon B. Johnson. Die zei, vrede is een reis van 1000 mijl die stap voor stap wordt ondernomen.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
6: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde... verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
12: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau, ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zelfs meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. En ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in een gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mensen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
7: Podium met Hans Hofmans.
8: Donderdag 27 augustus, van harte welkom. Dit is Podium met in deze uitzending onder meer Bert Matter, vooraanstaand organist en componist, is overleden. Morgen gaat het Festival Oude Muziek van start in Utrecht. We blikken vast vooruit op deze editie met festivaldirecteur Xavier van Damme. Ik heb hem zo aan de telefoon. En live klassieke muziek terwijl je in het zwembad ligt, dat kan morgenavond in Amsterdam.

0: Een wals uit Assepoester van de Finse componist Selim Palmgren. Dit is het tweede album, net uit, met Finse muziek. Natuurlijk staat Jean Sibelius erop, maar ook wat onbekendere namen, zoals deze Selim Palmgren, van het Oulu Symfonia uit Finland onder leiding van Roman Gamba. Leuke plaat, komen we zeker de komende tijd op terug. Morgen gaat het Festival Oude Muziek van start in Utrecht. In 250 concerten presenteert het festival muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. De internationale wereldtop komt graag spelen op het festival dat al sinds 1982 bestaat. Aan de telefoon festivaldirecteur Xavier van Damme. Xavier, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het thema van dit jaar is Giving Voice. Waar staat het thema voor?
1: Het is een thema met een heleboel lagen en daar houden wij van. Want we vinden het leuk om na te denken over wat wij doen eigenlijk als we bezig zijn met oude muziek. Wat dat dan eigenlijk betekent om bezig te zijn met muziek, zoals je zei, uit de middeleeuwen, renaissance, barok. En we gaan ondertussen ook wat verder. Je bent bezig met het verleden, maar tegelijk is het natuurlijk ook een extreem hedendaagse activiteit waar je mee bezig bent. Het zijn muzici van nu. En die gaan muziek maken voor een publiek van nu. Nou, wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er eigenlijk als je een stem wil geven aan die muziek uit het verleden die zwijgt eigenlijk, zolang je dat niet doet?
0: Ja, dus niet alleen vocaal, hè?
1: Zeker niet. Al is het wel zo dat met zo'n thema als Giving Voice ligt er wel een sterk accent op het vocale. Eigenlijk omdat wij dat een van de meest, misschien wel de meest mysterieuze domeinen van de oude muziek vinden. Kijk, instrumenten, daar hebben we meestal nog wel van over. Hè? Of die kun je gaan kopiëren. En dan kun je misschien ergens een beetje in de richting komen van zoals een klaversymbool vroeger heeft geklonken. Maar met stemmen is dat iets helemaal anders. Die stemmen die zijn weg natuurlijk. Daar heb je eigenlijk geen spoor van. Daar kun je heel veel over gaan lezen in allerlei traktaten en kun je van alles gaan proberen. Maar als je eerlijk bent, moet je toegeven, we weten gewoon niet hoe in de middeleeuwen in Parijs, bijvoorbeeld in het jaar 1200, hoe een stem klonk of hoe die werd gebruikt. Ja. Dus daar ga je eigenlijk als oude muziekbeweging, en dat vinden wij leuk om naar te kijken dit jaar, ga je er allerlei oplossingen voor gaan bedenken. En als je kijkt over de voorbije 50 jaar, dat gaat echt werkelijk alle kanten op. Van klanken die klinken als snaterende eenden, hè, omdat die renaissance-instrumenten dan een beetje nasaal klinken. En dan werd er gedacht, nou, dan gaan we dat imiteren. Tot hele strakke sopranen die lijken op jongens, op knapen, met een soort van puurheid. En er zijn allerlei tradities die naast elkaar staan en dat gaat ook door.
0: Ja, en nu leven we weer in een wat theatralere stijl, hè, tijd. Er mag weer uitgepakt worden. Vibrato is weer terug bij de zangers. Heb je het gevoel dat je in je onderzoek van de afgelopen jaren dichter bij de menselijke stem van toen gekomen bent? Heb je een beter idee gekregen van hoe het misschien geweest is rond 1250 in Parijs, om maar eens wat te noemen?
1: Ja, dat is een beetje een gewetensvraag natuurlijk. Hè? Als je dat vraagt aan de directeur van het Festival Oude Muziek in Utrecht. Maar als ik heel eerlijk antwoord, dan denk ik, ik weet niet of we dichter komen. Ik kom steeds meer, voor mij is de discussie of de conclusie steeds meer, dat we, wat ik al zei, met een zeer hedendaagse artistieke discipline bezig zijn. En dat daar heel veel van ons van vandaag in klinkt. En misschien wel vooral wat wij vandaag doen. Ik denk dat het gehalte hedendaagse klank zeker 99% is, hoe goed geïnformeerd we ook zijn. Het is ook niet alsof er één stem was of één manier van uitvoeren. Het is natuurlijk dat hele, de klanken, de interpretaties, ook uit het verleden, er waren natuurlijk miljarden varianten. Dus dat proberen te pakken is op zich eigenlijk al een beetje een absurde bezigheid. Dus wij vinden het heel erg leuk om, en interessant, en dat steunen wij, om met kennis van zaken en historisch geïnformeerd op zoek te gaan naar iets. Maar uiteindelijk doe je een gooi. En het creatieve proces wat daarachter zit, dat is eigenlijk wat een hedendaags proces is. Dat is eigenlijk misschien nog het interessantste. Want dan zie je kunstenaars en hoor je kunstenaars aan het werk.
0: Precies. Een festival van hedendaagse muziek is het eigenlijk, hè?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Morgenavond meteen raak, 40-stemmig, het openingsconcert. We zijn er live bij met deze zender. Vertel, wat gaat er gebeuren, Xavier?
1: Ja, muziek uit Italië, 40-stemmig, zoals je zegt, met 40 partijen. Niet alleen met 40 stemmen, want er klinken ook instrumenten bij. En je kon in de Renaissance over het algemeen vrijelijk gaan variëren of beslissen of je zo'n partij wilde invullen met een zangstem, dan wel met een instrument, dan wel met allebei. Dus als ik het goed heb, dan staan ze morgenavond met 51 man op het podium. En het slotconcert wat we hebben met Vox Luminis, dat is ook 40-stemmig. Dus tussen die twee momenten van polyfone extravagantie, daartussen zit het festival eigenlijk ingeklemd.
0: Ja, heerlijk om te horen. En we zijn er heel veel bij met deze zender NPO Klassiek. Veel inspiratie en prachtig om te horen. Xavier van Damme, directeur van het Festival Oude Muziek. Het festival geeft stem aan oude muziek, vocaal en instrumentaal. Dit komt uit De Mis die morgen klinkt in het Festival Oude Muziek van Alessandro Striggio. Le Concert Spirituel, geleid door Hervé Niquet.

0: Sanctus uit deze 40-stemmige mis van de Italiaan Alessandro Striggio, Le Concert Spirituel, onder leiding van Hervé Niquet. Morgenavond zijn ze live te horen op deze zender, de opening van het Festival Oude Muziek 2026 vanuit Utrecht. In het zomeravondconcert morgenavond om 8 uur. Nu door 16:45 in podium de ANWB met Bianca Damink. Dag Bianca.
1: Goedemiddag. Het is een vrij drukke spits. Er staan veel files in de Randstad en ook in Noord-Brabant. Wat opvalt is de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Want bij Uitgeest staat een bus met pech. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. In het oosten van het land, daar is de N36 dicht na een ongeluk van Ommen naar Almelo. En dat is voor de aansluiting met de N34.
2: Podium met Hans Hafmans op N.

0: Arietta, een klein lied uit de lyrische stukken van Edward Grieg. Nieuwe plaat van pianist Peter Donoghue. Met al deze kleinoden van de Noor, Edward Grieg. Organist Bert Matter is gisteren op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was ruim 30 jaar lang organist van de Walburgiskerk in Zutphen, waar hij de drijvende kracht was achter de renovatie van het Bader Timpenorgel, een van de mooiste orgels van Nederland. Matter was een bekend gezicht in de orgelwereld, actief op allerlei terreinen. Hij zat vaak in internationale juries, was een bekend improvisator en componist ook, en dus studeerde hij aan diverse conservatoria. Eerder vandaag spraken we organist Johan Luymens, die bij Bert Matter studeerde.
1: Hij gaf les vooral op het conservatorium in Arnhem en later ook nog in Den Haag en in het buitenland gaf hij de een na de andere cursus. En dat was heel vaak ook het kerkelijk orgelspel waar hij studenten liet improviseren. Dat deed hij ja, met zijn joviale en directe, eerlijk muzikale stijl eigen. Het was een hele uitgesproken, lieve man die ook flink je zijn mening kon vertellen als hij vond dat het niet goed was. Maar de liefde voor orgels en muziek sprak daar altijd in door.
0: Johan Luymens haalt ook nog een mooie herinnering op aan een concert van Bert Matter, waarin hij zelf registrant was.
1: Bert was een man met een enorm gevoel voor humor. En dat uitte zich soms ook muzikaal. Ik herinner me dat ik als registrant, als assistent met hem een keer meeging naar een orgelconcert, ik weet niet waar, en dat hij het orgel zo slecht vond dat hij improviseerde over oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Nou, dat soort leuke grappen, daar zijn talloze van op te halen als je het leven van Bert bekijkt.
0: Bert Matter componeerde ook en maakte voorspelen voor kerkliederen, bewerkingen van pianomuziek en ook eigen composities. Johan Luymens vertelt.
1: In zijn composities hanteerde hij een soort ontwikkelde minimal stijl. Hij schreef ook een aantal echt grote hits die door de meest vooraanstaande organisten in de wereld gespeeld worden. De bekendste compositie van hem is wel Une Jeune Fillette. En dat is eigenlijk nog heel vaak te horen.
0: Johan Luymens vertelde over Bert Matter, vooraanstaand organist, gisteren op 89-jarige leeftijd overleden. Hier is dat stuk, Fantasie sur une jeune fillette van Bert Matter. Organist hier is Klaas Stok.

Fantasie sur une jeune fillette van Bert Matter, organist en componist, die gisteren is overleden, is op 89-jarige leeftijd. Hier organist Klaas Stok. Het is bijna 5:30. Dit is NTR Podium.

0: Het slot van het diepgravende C-mineur-concert van Wolfgang Amadeus Mozart, pianoconcert nummer 24, pianist Rafa Blechatz en Dresdner Philharmonie onder leiding van Kent Nagano combineren ze Mozart met Beethovens derde pianoconcert, ook in C-mineur. Voor Beethoven heeft dit concert van Mozart absoluut model gestaan. Prachtige combinatie. In onze zomerserie Backstage nemen we elke dag een kijkje achter de schermen van een festival. Deze week zijn we bij de Zeister Muziekdagen. Gisteren was er een bijdrage van de leden van het Nederlands Jeugdstrijkorkest. Vandaag neemt stage manager Carolien Rijkmans ons mee. Vroegen haar wat een stage manager allemaal doet.
1: Ja, wat doet een stage manager zoal? Ik zorg dat het podium is ingericht, zodat de muzici direct aan de slag kunnen als ze komen repeteren op de ochtend of de middag voor het concert. Dat betekent, ik zet stoelen klaar, lessenaars klaar. Als er een vleugel gebruikt wordt, zoals vandaag, dan zorg ik dat de hoes van de vleugel is. De stemmer is vanmorgen vroeg al geweest, dus dat is in orde. Nou, ja, mijn dag begint met mijn tas inpakken. En daar zitten allerlei dingen in die eventueel van pas kunnen kopen. Bijvoorbeeld tape, waarmee ik markeer waar lessenaars op het podium staan. Op zich loopt het altijd helemaal goed, maar soms is er een onverwacht iets. En daarvoor heb ik bijvoorbeeld dit mee. Dat is een naaidoosje om afgevallen knopen aan te zetten.
0: Carolien Rijkmans, stage manager van de Zeister Muziekdagen. Op onze site mpoklassiek.nl/podium kun je haar langere bijdrage ook zien. Ze laat ons de concertlocatie zien waar een strijkkwartet druk zit te repeteren. Morgen weer een bijdrage vanaf de Zeister Muziekdagen. En vanavond wordt het concert van het Isidore String Quartet uitgezonden in het zomeravondconcert. Dat werd vorige week opgenomen tijdens de Zeister Muziekdagen. Vanavond om 20:00.

0: Het nieuw album van de Canadese violist James Ennis en zijn muzikale vrienden, met strijkkwintetten van Antonín Dvořák. En dit losstaande juweel, intermezzo voor strijkkwintet, Nocturne, staat erboven. Wat een prachtige ontdekking. 17:15, tijd voor de AWB, de files, Bianca Damink.
1: Het drukste moment van de spits is geweest. Heel langzaam worden de meeste files iets korter. Maar bij Utrecht gaat het moeizaam, want op de A12 staat nu een vrachtwagen met pech bij Maarsbergen. De weg was daar vrij na een ongeluk. Maar van Den Haag naar Arnhem sta je nu weer 40 minuten vast tussen knooppunt Lunette en Maarsbergen. Van Arnhem naar Den Haag is het ook druk op de A12 tussen Bunnik en Woerden. Daar is de vertraging bijna een half uur.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

mezzosopraan Catherine Rudge, Royal Liverpool Philharmonic, dirigent Vassili Petrenko, het laatste lied uit de Sea Pictures, cyclus van 5 liederen van Edward Elgar, The Swimmer. Nou, je zou bijna zeggen, al luisterend, op leven en dood, zwemmend, The Swimmer. Morgenavond hoeft dat niet hoor, dobberen op een krokodil of een rubberbootje, terwijl je luistert naar klassieke muziek, dat kan morgenavond in Amsterdam. Ook dit jaar organiseert het Flevo Parkbad klassiek in het zwembad. Op het programma Robert Schumann, Francis Poulenc en Mathilde Wantenaar, componist van nu. Solisten zijn klarinetist Jelmer de Moet en pianist Rick Kuppen. Na de laatste noot nemen zij ook zelf, de muzici, een duik in het water. Dat belooft een spetterend optreden te worden morgenavond 19:30 in het Flevo Parkbad in Amsterdam. Jelmer de Moet klarinet, Rick Kuppen piano hier, met Robert Schumann alvast rasch und mit Feuer.

Een van de fantasiestukken van Robert Schumann door klarinetist Jelmer de Moed en pianist Rick Kuppen. Morgenavond spelen ze samen in het Flevo Parkbad, terwijl je zelf in het water kunt gaan liggen, dobberen. Om 19:30 begint het en aan het eind van het concert nemen ze ook een duik, de Moed en Kuppen. Morgenavond daar in Amsterdam. Zometeen weer terug naar de Roaring Twenties, na de klok van 18:00. En in de gouden opname deze week zanger Harry van den Kamp, die zich sterk maakte voor de muziek van Jan Pieters van Zweling, komt even langs. Maar hij trad ook vaak op als solist in opera's. Straks een prachtig moment in de opera Orlando van Händel. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met hornist Mees Vos en pianist Hans Ijsakkers luistert Cecile Huyne naar het hoorntrio van Johannes Brahms. Hij schreef het in het Zwarte Woud na het overlijden van zijn moeder. Het hoorntrio van Brahms. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Op NPO Klassiek.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
3: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

RTL Klassiek. Dat voel je. 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië spreken met lovende woorden over hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zal een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. Maar de UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood, dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft de verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenoid-Zietau, ten zuidoosten van Berlijn. Mona Keizer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperking zijn de belangrijkste onderwerpen. Dat zei Keizer op een persconferentie. Keizer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keizer is er politieke ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keizer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
3: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: NPO Klassiek.
7: Podium met Hans Hafmans.

Deze zomer gaan we in Podium elke dag na zessen een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van jazz, van blues en de invloed die het had op gecomponeerde muziek. Vandaag in de ene laatste aflevering van The Roaring Twenties, de blues van de succesvolste blueszangeres uit die jaren, Bessie Smith. Ze zong hier Dying by the Hour van Fletcher Henderson. In 1923 tekent ze bij platenlabel Columbia en ze groeit uit tot de best verdienende zwarte artieste van het decennium. Empress of the Blues was haar bijnaam, zegt genoeg. Zometeen de reactie van componist Michael Tippett op de opname van Bessie Smith, die hij enorm bewonderde. Eerst nog een eeuw terug in de tijd met twee beroemde opnamen van haar.

0: Bessie Smith. Allereerst in een eigen blues en hier St. Louis Blues van William Christopher Handy. 100 jaar geleden. En zometeen de reactie juist op deze blues, St. Louis Blues, van componist Michael Tippett. Maar even de AWB tussendoor met Bianca Daming. Bianca.
1: De files worden intussen vrij snel korter, maar op een paar wegen heb je echt nog veel vertraging. Zoals op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Uitgeest. Oponthoud is een half uur door een bus met pech. En op de A16 Rotterdam richting Breda is de vertraging ook een half uur tussen Rotterdam, Feyenoord en Dordrecht.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: De Britse componist Michael Tippett was onder de indruk van de opname van Bessie Smith uit de jaren 20. Dan vooral van het nummer dat we net hoorden, haar opname van de St. Louis Blues. Begin jaren 70 schreef Tippett zijn derde symfonie voor sopraan, bugel en orkest. Hij had met die derde symfonie een tegenhanger voor ogen van Beethovens 9e. Beethoven gebruikte daarin het gedicht Ode aan die Freude van Schiller, lofzang op de goedheid van de mens. Tippett reageert hierop in zijn derde symfonie. De mens kan goed zijn, maar zeker ook slecht. En de blues was volgens Tippett een direct middel om die boodschap over te brengen. In het lange tweede slotdeel van zijn derde symfonie wisselt Tippett langzame en snelle blues af. Hier zijn er twee, een fragment dus, uit die symfonie van Tippett.

Ja, een heel andere klankwereld natuurlijk, maar toch. Michael Tippett's derde symfonie, Slow Blues en Fast Blues. Rachel Nichols, sopraan, Mark O'Keefe, bugel, BBC Scottish Symphony, Martin Brabant's dirigent, gebaseerd op die St. Louis Blues, gezongen door Bessie Smith, die we daarvoor hebben laten horen. Er komen twee reacties binnen via de app, Ronald en Dries, dank beiden. Want ik had het inderdaad even moeten noemen, mogen noemen, Louis Armstrong in prachtige solo's vanavond. Mooi om te horen.

Elegie voor viool en piano van Camille Saint-Saëns door violist Elena Urioste en pianist Tom Poster. Op npoklassiek.nl kun je hem deze week beluisteren, deze kamermuzikale plaat. Deze week laten we in Podium de mooie opname horen van bas Harry van den Kamp. Vorige week overleed hij op 79-jarige leeftijd. Basbariton in oude muziek vooral. Hij zong in Capelle Amsterdam, Nederlands Kamerkoor. En hij had het plan opgevat eind jaren 90 om alle werken van Jan-Pieters van Zweelinck op te nemen. Het werd een klinkend Zweelinck-monument. Elke dag citeren we daar kort uit.

Beate Omnes uit de Canzone Sacre van Jan Pieter van Zweelink, Gesualdo Consort Amsterdam, geleid door Harry van den Kamp. Ja, geestelijke en geestrijke muziek. Maar Harry van den Kamp had ook een andere kant. Hij zong in meer dan 30 rollen opera's, Monteverdi, Landi, Rameau, Mozart, Händel. Werkt ook mee aan hedendaagse producties, zoals de opera Rêve du Marco Polo van Claude Vivier en Rage d'Amour van Rob Zuidam. Dit zijn twee aria's uit de opera Orlando van Händel. Harry van den Kamp is de magier, de filosoof Zoroastro. Eerste aria heeft een pittig karakter. Zoroastro probeert Orlando ervan overtuigen zijn liefdesverdriet opzij te zetten en weer grootse daden te verrichten als krijger. De tweede aria is nog stormachtiger en doet er een schepje bovenop.

Twee aria's uit de opera Orlando van Georg Friedrich Händel. Bas Harry van de Kamp als Zoroastro en Les Arts Florissants geleid door William Christie. Luister deze en andere opnames die we deze week laten horen terug op nporklassiek.nl/podium. Bij het kopje Gouden Opname staat ook een artikel over zanger Harry van de Kamp. Vorige week op 79-jarige leeftijd overleden. 7:15, podium. We lezen deze zomer in de rubriek Zomerliefde elke dag iets uit het liefdesleven van een componist. Deze week De Mannen van Frédéric Chopin. Lang dachten we dat Chopin alleen op vrouwen viel, maar een paar jaar geleden onthulde de Zwitserse radio in een podcast dat Chopin ook liefdesbrieven aan mannen schreef. Omdat homoseksualiteit lang taboe was, verdwenen die passages uit briefedities en vertalingen, of werden Chopins brieven anders verklaard of expres verkeerd vertaald. Er is over deze ontdekking vorige maand een boek geschreven, Chopins Männer, de mannen van Chopin. Vandaag, net als gisteren, lezen we uit de brieven die Chopin en zijn oude schoolvriend Titus schrijft. Ik weet dat ik van je hou. Ik zou willen dat je ook altijd en steeds meer van mij houdt. Daarom schrijf ik zoveel. De sympathie die ik voor je heb, dwingt jouw hart er met bovennatuurlijke middelen toe om een soortgelijke sympathie te voelen. Jij bent niet de meester van je eigen gedachten, dat ben ik. En ik laat me niet zomaar weggooien, zoals de bomen hun groene blaadjes afschudden. Bij mij is het ook in de winter groen. Genoeg. Kus me tenslotte voor eeuwig de jouwe. Ja, tikkie dwingend, zou je kunnen zeggen. Pianist Ivan Morawiec speelt de mazurka van Frédéric Chopin.

0: uit Assepoester van de Finn Selim Palmgren, Oulu Symfonia onder leiding van Roemon Gamba, met weer een plaat, het is de tweede in de serie, met Finse muziek. Natuurlijk staat de grote reus Jean Sibelius erop, maar ook ontdekkingen van tijdgenoten of wat latere componisten, zoals deze Selim Palmgren. Goed, zometeen open je met Shula Tas. Shula, ik zag twee gasten zitten aan tafel.
1: Klopt, ik heb er twee vandaag. Ivo van Aert en Daan Windhorst. De regisseur, respectievelijk scenario schrijver van de nieuwe serie Bovensloters. Dat is een serie op de NPO, een Pound-serie. Ja, zwart-komisch Brabantse drugscriminaliteit. Het is een wonderlijke serie met, waarin eigenlijk de gemoedelijkheid van de Brabantse worstenbroodjes gecombineerd wordt met een keiharde Brabantse onderwereld. Ik ga het zo met ze
0: Die combi hebben. Die bestaat, hè?
1: Die combi bestaat. En zij zijn erin geslaagd om er een hele grappige serie van te maken. Dus daar ga ik het zo met ze over hebben.
0: Het gesprek. En binnenkort te zien. Zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek. Het festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Morgen om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
2: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
1: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
3: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen, blijkt het onderzoek van Nieuwsuur. Journalist Jan Klein-Nijenhuis vertelt erover.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde het niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Leren mediteren, zen.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Shula Das.
11: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur hier op de klassieke zender. Wat leuk dat je weer naar ons luistert. Het komende uur hebben we muziek van onder meer Piazzolla, Chopin en Frederick Delius. Maar ook is de rubriek Vanuit de coulissen weer terug na een korte zomerstop. We gaan vandaag kijken in de keuken van ja, toch wel een van onze grootste acteurs van dit land. En om te weten wie dat is, moet je nog even blijven luisteren tot in elk geval 19:30. En te gast zijn regisseur Ivo van Aert en scenarist Daan Windhorst. Samen maakten ze de crime-comedy-serie Bovensloters. Een zwart-komische kijk in de Brabantse onderwereld. Over die serie ga ik het zo met ze hebben. Maar nu eerst een gedeelte van het lied De Smokkelaar door Stef Eckel en Johnny Hoes. Het lied dat in de jaren 50 bekend werd door de twee Jantjes. Het komt in deze uitvoering voor in de serie. En het vangt precies de gemoedelijkheid die zo mooi contrasteert met die keiharde ondergrondse Brabantse drugscriminaliteit. Luister een stukje mee.

0: Ja, dat was De Smokkelaar door Stef Eckel en Johnny Hoes. Te gast vandaag zijn Daan Windhorst en Ivo van Aert, de scenario-schrijver en regisseur van de NPO Pound-serie Bovensloters. Een crime-comedy die zich afspeelt in de Brabantse drugswereld. Want die provincie, die bekend staat om carnaval en worstenbroodjes, wordt door de misdaad in de houtgreep gehouden. Er wordt namelijk jaarlijks voor miljarden aan drugs gemaakt en is daarmee de drugsschuur van Europa. En wat blijkt? Combineer zware criminaliteit met een Brabants accent en het daarbij horende gevoel van gemoedelijkheid en je hebt de gouden combinatie. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Jullie komen allebei uit Brabant, hè?
1: Klopt, ja.
2: Ja, uit Breda, allebei.
0: Allebei uit Breda. Is dan de omgeving die jullie hebben gebruikt, is dat ook een beetje bekend terrein voor jullie, deze onderwereld? Of is Breda toch de stad?
2: De onderwereld is aan mij grotendeels voorbij gegaan, helaas. Of misschien wel niet.
0: Helaas. Ja.
2: Is dat bij jou in de buurt, het gevoel van...
1: Ook wel grotendeels hoor. Want volgens mij als je er niet echt geïnteresseerd in bent, dan trekt het ook aan je voorbij. Mm-hmm. Maar ik had wel zo van mijn huis naar de middelbare school, fietste ik wel door plekken en wisten andere mensen mij wel te vertellen wat er allemaal speelde.
0: Ja, wat waren dat voor plekken dan?
1: Zoals wat er ook in de serie vaak verteld wordt, is dat de Brabantse bovenwereld en de Brabantse onderwereld heel gezellig in elkaar overloopt. Dus het waren dan juist vaak niet de plekken waar je het van zou verwachten, maar gewoon een snackbar om de hoek. Ja, misschien verwacht je daar juist wel van, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het zijn vaak de plekken waar juist een soort van het leven geleefd wordt, die dan ook een andere kant hebben, een schaduwkant.
0: Ja, het leven, eigenlijk de plekken waarvan je denkt, daar zal het wel niet. Dat is precies waar het wel is.
1: Precies, ja.
0: Ah, interessant. En je zegt, het is grotendeels aan mij voorbij gekomen. Dus alleen maar, je hebt het alleen voorbij zien komen of heb je ook nog...
1: Ik heb alleen wat verhalen gehoord. Maar ik heb er niet in gezeten. Echt niet.
0: Ja, oh, ja, dat is een dubbele ontkenning. Die kunnen we nog even bevragen. Wat was de aanleiding voor jullie om deze serie te maken?
2: In eerste instantie werden we gevraagd. Dat was gebaseerd op het boek van Bram Enderdijk. Hij is journalist bij NRC en heeft een boek geschreven over Brabant en de Brabantse onderwereld. En dat verhaal gaat ook echt over hoe de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verstrengeld zijn. En toen hadden wij eigenlijk helemaal niet per se zin om weer iets met de Brabantse onderwereld te gaan doen. Want er wordt al best wel veel in die arena gemaakt. En toen hebben we op een terras gezeten en met elkaar zitten nadenken van hoe zouden we het dan wel willen. En toen kwamen eigenlijk de films van Guy Ritchie en Quentin Tarantino bij ons op. Mm-hmm. Wat wel films zijn over misdaad, maar wel films die dat niet per se heel realistisch portretteren. Die veel jeu hebben, waar veel plezier in zit ook. En toen dachten we, ja, dat eigenlijk matcht dat wel mooi met Brabant. En dat was voor ons de ingang eigenlijk.
0: Ja. Je zegt al, er wordt veel over geschreven. Het is ook inmiddels wel algemeen bekend dat er in Brabant heel veel gebeurt. Het zijn ook wel, de cijfers liegen er ook niet om. Ik las even kort dat er ongeveer 7 op de 10 agrarische ondernemers in het buitengebied krijgt te maken met criminele praktijken of signalen daarvan. Dat is dus nog dat is best wel veel, 7 op de 10. Dat is best serieus, maar het is jullie toch gelukt om... ik heb best wel veel gelachen tijdens deze serie. Dus het is echt een grappige serie geworden. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe zijn jullie te werk gegaan?
1: Ik denk dus door het plezier te vinden in... ook dus te denken aan de films en series waar wij mee opgegroeid zijn. Mm-hmm. En daar ook de lol uit halen. En ook denk ik wel om veel... om te keren van wat we al kennen. Dus we hebben al veel, wat Daan ook al zei, zijn veel films en series, vooral in Nederland, gemaakt over de Brabantse onderwereld. Maar vaak heel serieus en best wel duister. En door juist na te denken van wat voor mensen zouden dat ook nog meer kunnen zijn. En misschien zijn dat wel heel normale mensen. Of kunnen dat ook zullen zijn. Of kunnen dat ook... Dus echt te kijken naar wat willen wij daarmee? Wat voor plezier willen wij eruit halen?
0: En hadden jullie specifieke inspiratiebronnen? Want jij noemde net al even Quentin Tarantino. Wie noemde je net nog meer?
2: Ja, Guy Ritchie. Die heeft vroeg in zijn carrière Snatch gemaakt. En Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Dat zijn echt Britse gangsterfilms. En die zijn ook grotesk. En gaan vaak heel snel. Worden personages neergezet die larger than life zijn. Die ook iconisch zijn op de een of andere manier. Ook in hoe ze eruit zien. En die look en dat gevoel van iemand is niet gewoon een misdadiger, maar hij heet de schilder. Hij wordt iconisch gemaakt. Daar hebben we het enorm mee naar ons in gehad.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Vertel eens even, noem eens even, nou misschien even, wie is de bovensloter? Dat is natuurlijk de titelrol. Wie is zij?
1: De bovensloter is dus zo ongeveer het enige personage in deze hele serie die van boven de rivieren komt. Want daar komt de term vandaan. Het zijn mensen die niet uit Brabant komen, maar daar, vooral tijdens carnaval. Want daar komt eigenlijk de term vandaan.
0: Die dalen dan alleen maar af. Ja.
1: Ja. En in dit geval is Jamie gaat samen met haar vriend Bas. Zij hebben samen een huis gekocht in Brabant. Ergens in het Brabantse platteland. Want daar konden ze nog een huis betalen. Daar werden ze niet uit de markt geboden. Ja. En met wisselende zin gaan ze naar Brabant. En belanden ze eigenlijk door een ongeluk. Belandt Jamie midden in de Brabantse onderwereld.
0: Ja.
1: Tegen wil en dank. En dat ziet er toch een heel stuk ingewikkelder en duisterder en gevaarlijker uit dan dat je van tevoren zou denken.
0: Ja, ze valt echt met haar neus in de boter. Zij wordt fantastisch gespeeld door Na Jong Yeon. Mm-hmm. Een andere hoofdrolspeler is Margot Ross. Ook heel goed. Wie speelt zij?
2: Margot Ross speelt Petra. En Petra is een soort van tussenpersoon in de Brabantse onderwereld die alles kan regelen wat je nodig hebt. En wordt daarom ook de euroshopper genoemd. Maar Petra is ook een moeder van 5 zoons. En daar word je een heel specifiek soort harde vrouw van. En dat weet Margot fantastisch neer te zetten.
0: Er zijn best wel veel. Het gebeurt best wel veel. Hè? Even nog terug over de bovensloters. Dat er best wel veel bovensloters richting het zuiden trekken. Omdat ze daar wel woningen kunnen vinden. Hoe wordt er gekeken door de Brabanders naar deze mensen?
1: Ik weet niet of ik.
0: Is er één, dus misschien niet eenduidig antwoord op te geven?
1: Ik denk ook niet dat wij kunnen spreken namens de Brabanders hierin.
0: Nee.
1: Wij zijn wel geboren en getogen in Brabant. Maar wij zijn dan de andere kant op gegaan.
2: Gevlucht.
1: Gevlucht uit Brabant. Nee, maar. Ik denk dat de grootste mening wel echt zit in carnaval, eerlijk gezegd. Maar dan gaat het vaak over. Nu ga ik voorzichtig zijn hoor, want. Mm-hmm. Maar dan gaat het vaak over niet helemaal begrijpen wat dat feest is. Ja. En toch naar het zuiden gaan om een graantje mee te pikken, zeg maar. Wat zouden Brabanders ervan vinden?
0: Ja, de reden dat ik het vraag is omdat de bovensloter. Het is geen charmerend mens. Het is niet een term die je geeft aan iemand die je aardig vindt.
1: Niet
0: het wordt
1: ook
0: vaak
1: term.
0: Als. Nee, het, nee. Is, het is, wordt eerder als een soort scheldwoord gebruikt.
1: Ja.
2: Ja, en het. Kijk, carnaval is een ten diepste folkloristisch feest. Dus dat heeft heel veel gewoontes en regels en rituelen. En dat wordt niet altijd zo gezien door mensen die van boven de rivieren komen. Die gewoon denken, je trekt een bananenpak aan en dan steek je de rivier over. Maar bijvoorbeeld in Den Bosch, waar we ook hebben gedraaid met carnaval. Daar is het heel belangrijk dat je een bepaald soort kostuum aan hebt. En anders kom je in een hele hoop kroegen in Den Bosch gewoon niet binnen met carnaval. En al die regels en die riten en zo, het is best een. Een complexe cultuur die vaak als heel plat wordt geportretteerd in Nederland.
0: Ja, plat wordt geportretteerd, maar dus ook iets heel geslotens heeft. Want als je niet de regels kent, dan kom je ook niet binnen.
2: Ja, het is een. Ons kent ons cultuur, denk ik.
0: Ja, en Jamie, de hoofdpersoon, of een van de hoofdpersonen, die komt dus binnen. Die valt met haar neus in de onderwereld boter.
1: Ja.
0: En ze wordt nogal gegrepen door die wereld. Leg eens uit, wat gebeurt er met Jamie?
2: Jamie moet in eerste instantie gewoon haar mannetje staan, omdat ze gedwongen in deze onderwereld terechtkomt. Maar ontdekt al snel dat ze ook erg kan genieten van wat er gebeurt als je een gun in je handen hebt. Mm-hmm. En als mensen opeens naar je luisteren en als je opeens mensen kan rondcommanderen. En langzaam maar zeker wordt ze steeds minder een slachtoffer en steeds meer een dader.
0: Wat mij dus opviel als bovensloter, ik ben een echte bovensloter wat dat betreft. Het is eigenlijk vanuit haar perspectief geschreven. En daarmee is de serie blijft ook een beetje outside looking in. Is dat bewust gedaan?
1: Nou ja, het is wel. Ik denk dat daar wel veel lol in zat om een verhaal te vertellen van iemand die een hele nieuwe wereld binnenkomt. En dat je, dat je daarmee ook wel fantasierijker en groter kan maken. Dus ook meer kloppend bij de referenties die we gaven. Dat een gangster ook een soort silhouet kan zijn. Mm-hmm. Dus dat is zeker waar. We hebben ondertussen ook wel echt heel veel herinneringen en inspiratie uit onze jeugd in Breda hierin gestopt.
0: Ja, kan je een voorbeeld geven?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld heel veel personages zijn vernoemd naar onze vrienden van toen.
0: Oh ja?
1: We hebben.
0: Dus jullie hadden echt een vriend die de barones heette?
1: Dat dan weer niet. Dat is wel goed geweest.
2: De Breda was heel lang een baronie. En daarom heet het grote winkelcentrum in Breda ook de Barones.
1: De Barones, ja.
2: Dus dat is, de baronie is wel iets wat je veel hoort als je in Breda bent.
0: Ja. En verder zijn het achternamen of de
2: ja, veel achternamen.
1: Veel plekken.
2: Veel plekken. Wat ik heel mooi vond aan dat boek van Bram Enderdijk, We regelen het zelf wel, heet dat. Dat leest bijna als een soort atlas van een geheim Brabant. Waarvan je niet weet dat het er is. En daar ga je dan doorheen. En wij hebben heel bewust ook van Jamie een antropologe gemaakt. Iemand die dus ook gewend is om in andere culturen terecht te komen. Daar om zich heen te kijken. En dan te zien wat de regels van die wereld zijn. En dat is eigenlijk de manier waarop ze zich staande houdt in deze onderwereld.
1: Ja, haar observatievermogen is eigenlijk haar superkracht in deze nieuwe wereld.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, daarmee werkt ze zich ook vrij snel omhoog in deze wereld. Voor mij als bovensloter is ook die taal. Ja, dat is toch ook grappig. Dat maakt ook dat je echt een wereld wordt ingezogen. Hoe was het voor de cast om Brabants te spreken? Of hebben jullie gewoon allemaal Brabo's gecast?
1: Nou, wat ik echt heel belangrijk vond aan het begin van dit project is dat alle Brabanders die in de serie zitten ook worden gespeeld door Brabanders. Nou, Jong is eigenlijk een van de weinigen in de cast die. Zij is uit Den Haag oorspronkelijk.
0: Ja.
1: En de rest komt. Zo ongeveer de rest komt uit Brabant. Ook omdat.
0: Dus niemand heeft taalles hoeven krijgen hiervoor?
1: Nee. Sommige acteurs moesten misschien weer even zoeken naar het accent waar ze mee zijn opgevoed. Mm-hmm. Want niet allemaal wonen ze nog in Brabant. Sommigen wel trouwens. Maar het was wel allemaal native, zeg maar. Het waren wel Bredanaars, Tilburgers, Eindhovenaren. Het is wel een ratje toe van Brabants accenten geworden, dat wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus de echte kenner die kan dat ook horen?
1: Ja,
0: zeker. Hebben jullie daar al iets over kritiek op gehad?
2: Zeker.
0: Oh ja?
2: Ja, Brabant is een heel brede provincie. En dat betekent dat er echt heel veel verschil is tussen de accenten en de dialecten. Iemand uit Eindhoven klinkt echt heel anders dan iemand uit Breda. En in een ideale wereld hadden we denk ik alleen maar Bredanaren gecast voor de Bredanaren. Maar dat is gewoon niet te doen. Zoveel Brabantse acteurs staan er nou ook weer niet. Dus we hebben een soort van magisch Brabants accent gebouwd met elkaar wat een beetje van alles is. Mm. En we hebben inderdaad wel recensies gelezen die dat hadden gehoord. En dat denk ik terecht dat ze dat hebben gehoord. Dat is gewoon de beperking van de hoeveelheid Brabantse acteurs in Nederland.
0: Mm, dus jullie hebben in plaats van dat iedereen zijn eigen accentje, hebben jullie toch een soort gezamenlijke taal geprobeerd te maken met elkaar.
2: Ja, een combinatie,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, dus dat, ja. En ik heb heb ik het ook wel toegelaten en juist aangemoedigd om soms juist een soort van couleur lokaal in een accent toe te voegen. Dus bijvoorbeeld Harry van Rijthoven, acteur die oorspronkelijk uit Tilburg komt, heeft wel echt al zijn Tilburgs erin gestopt.
0: Oh ja.
1: En we leggen nergens uit waar zijn personage vandaan komt. Maar ik vind het heerlijk om hem Tilburgs te horen praten.
0: Ja, ja, heel, heel leuk. Het lijkt me echt een heerlijke serie om te maken. Jullie zijn ook al heel lang vrienden. Jullie kennen elkaar uit Brabant.
1: Ja.
0: Komt er een vervolg hierop?
2: Wat ons betreft wel. Dat heeft allemaal met kijkcijfers te maken en met hoe blij de NPO is. Met welke kijkers ze hebben aangetrokken. Maar er is nog genoeg te vertellen in deze wereld.
0: Dat denk ik ook. Dus krik die kijkcijfers op, zou ik zeggen. De Pound-serie Bovensloters is te zien op NPO Start. Dankjewel, Daan Windhorst en Ivo van Aert, voor je komst naar Opium.
1: Dankjewel.

0: Muziek was dit van de Engelse componist Frederick Delius. Je hoorde het eerste deel, Daybreak Dance, uit zijn Florida Orkest Suite. Hier uitgevoerd door het Ulster Orchestra onder leiding van Vernon Handley.
1: Opium met Shula Das op NPO Klassiek.

0: Cellist Ophelia Gaillard speelde samen met haar muzikale vrienden de Fuga in Misterioso uit de tango-opera Maria de Buenos Aires van Astor Piazzolla. En Piazzolla kreeg als 14-jarig talent de kans om als bandoneonspeler mee te gaan op tour met Carlos Gardel, een van de belangrijkste figuren in de geschiedenis van de tango. En hij wilde dat natuurlijk heel graag, maar zijn vader vond hem te jong, dus hij mocht niet mee. En hoewel de jonge Astor daar helemaal niet blij mee was, bleek dat besluit van levensbelang. Want tijdens die tour in 1935 verongelukte Gardel en zijn hele orkest in een vliegtuigongeluk. En Piazzolla kon dit voorval later met humor relativeren. Hij vertelde daarover: als mijn vader me op tournee had laten gaan, dan had ik de harp gespeeld in plaats van de bandoneon.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: De zomerstop is voorbij en daarmee onze wekelijkse rubriek is weer terug. In Vanuit de coulissen kijken we mee achter de schermen van verschillende podiumkunstenaars. Deze week een van de grootste acteurs van ons land. Hij is al jarenlang verbonden aan het ITA en speelt deze week voor de laatste keer de rol van cliënt E. Buskens in de gelijknamige voorstelling naar het boek van Jeroen Brouwers.
2: Hallo, ik ben Gijs Scholten van Aanschat. Ik speel nu in Cliënt E. Busken, naar een boek van Jeroen Brouwers. Het is een monoloog met begeleiding van een muzikant, Jip van der Doel, op diverse instrumenten, waar tijdens die monoloog ook nummers gezongen worden. En dit is een monoloog over een man in de 80, die volgens hem opgesloten zit in een verzorgingstehuis, onterecht. En die heel boos is omdat hij daar zit en beschrijft wat hij daar meemaakt. Ik denk dat Busken iemand is die zeer welbespraakt is. Zelf zegt hij: ik ben een geestesaristocraat en ik heb een religieus taalbesef en een woordenvariëteit als een bloementuin, waarmee ik mijn gedachten helder, adequaat en tevens elegant kan verwoorden. Daar sta ik onbekend. Je krijgt in de voorstelling eigenlijk, vertelt hij van alles wat hij gedaan heeft in zijn leven, maar de vraag is wat waar is. Dus wat hij precies geweest is, daar kom je niet achter. Misschien fabuleert hij, misschien fantaseert hij, misschien is hij echt aan het dementeren, hoewel hij zegt dat hij dat niet aan het dementeren is. Ja, de mens in verval. Dit is best een groot ding. En je had toch 1,5 uur tekst in je eentje, dus ik wil me goed voorbereiden. Ik wil nog even het script doornemen. Ik wil ruim van tevoren iets eten en dan even rusten, tekst doornemen. Dus ik ben er altijd wel 2 uur van tevoren. En dan eet ik weinig, neem ik wat eten mee voor na afloop. Want ik kan niet echt op volle maag goed spelen. Het is ook wel zo dat ik vind de investering die je doet voorafgaand betaalt zich uit op het toneel. Dus op het toneel moet je niet meer werken, moet je plezier hebben. En het werk, de concentratie, de voorbereiding is eigenlijk, vergt meer dan op het moment dat het doek opgaat of het licht aangaat, moet je eigenlijk plezier hebben, zoeken, jezelf vermaken en niet bewijzen, streberig zijn, denken aan wat het effect is. En dat is een opgave. Maar ja, ik vind dat wel, dat werkt bij mij het beste. Ik kleed me altijd vrij laat om. En ik vind het ook wel lekker om vlak voor de opga een soort een beetje haast te hebben of zo. Zodat ik nog best wat dingen moet doen. Ik vind het heel vervelend als ik moet beginnen en ik moet heel lang wachten. Weet je, ik zit lang te wachten tot ik mag beginnen. Dan bouwt zich een soort valse spanning op. Terwijl als ik bezig ben, denk ik, oké, beginnen. Hup, boom. Dan wil ik ook beginnen, begrijp je? Ik bubbel wel sinds een paar jaar. Als ik veel tekst heb, dus stemoefeningen. Dus dan heb je zo'n plastic, dik rietje van plastic, wat je in een glas water zet en daar blaas je in om je stem warm te maken. Voor de rest heb ik allerhande zuurtjes en snoepjes voor mijn keel. Ik heb altijd bars bij me liggen als ik honger heb, omdat ik nooit zoveel eet voor een voorstelling. Ik heb lippenbalsem, ik heb sminkjes, een banaan vaak, krentenbollen. Dat is ook, als ik een lange voorstelling heb, neem ik gewoon een broodje kaas mee voor in de pauze. Maak ik dan van tevoren en dan zit ik mijn broodje kaas te eten en zeggen de andere acteurs, ah, daar zit Gijs weer met zijn broodje kaas en is iedereen jaloers. Of een bruine boterham met iets of zo. Zeg ik, ja jongens, ja, dat vind ik wel leuk. Ik verheug me eigenlijk het meest op de stiltes die ik me kan permitteren en op de spanning die ik kan creëren met de zaal en met Jip samen. Dat we dat verhaal zo goed mogelijk vertellen. En we nemen ons altijd voor om elkaar te verrassen, om niet de begaande paden in te slaan, maar om het nieuw te laten zijn. En als dat lukt en als je bezig bent en je denkt, ah ja, weet je, ik neem mijn tijd, ik ben mezelf niet aan het bewijzen, maar ik kijk wat er gebeurt. Dat is een heel fijn gevoel. Maar daar moet je meteen ook weer niet aan denken, want dan ga je weer denken, ik ben lekker bezig. Dat moet je ook niet doen. Maar dat ja. Ja. En dat je soms neem je eens een pauze in een zin en dan opeens kom je in een onbekend gebied en dan voel je de zaal denken, wat gebeurt er nou? En dat zijn mooie momenten. Omdat dat zo waar is op dat moment, dan. Ja, dus daar verheug ik me wel op. Maar je moet ze ook weer niet gaan maken, het moet je overkomen.
0: Dat was Gijs Scholten van Aschatten in een bijdrage van redacteur Charles Arns. En de voorstelling Cliënt E. Busken met Gijs Scholten van Aschatten en Jip van den Dol is vanaf maandag nog 6 keer te zien bij het Internationaal Theater Amsterdam. Voor meer informatie surf naar ita.nl.

0: dat was geweldig, gespeeld door Claudio Arrau. Hij speelde de derde ballade voor piano, opus 47 van Frédéric Chopin.
1: Bijna vergeten.
0: Ja, en in deze rubriek hoor je vanavond de geweldige stem van Benny Moré. De man die door zijn landgenoten wordt beschouwd als de beste Cubaanse zanger aller tijden. En als je dit lied, Como Fue, hoort, dan kun je daar misschien wel iets bij voorstellen.

Como fue? Hoe ging het? Nou, het ging deze krachtige en soepele stem van Benny Moré in elk geval heel goed af. En deze stem leverde in Cuba bijnamen op als El Barbaro del Ritmo en El Barbaro del Mambo. In eigen land is hij dan ook zeker niet vergeten. Maar ja, wanneer hoor je zoiets nou op de Nederlandse radio? Nou, hier dus, bij Opium natuurlijk. En dit was het weer voor vandaag. Morgen zijn we er weer en dan met Brecht van Hulten. En dat wordt een speciale uitzending, want Brecht ging deze zomer op stap met schrijver Arthur Japin in Londen. De stad die een belangrijke rol speelt in Lord M, de nieuwe roman van Japin. En het resultaat is een muzikale reportage. Dus schakel vooral in, morgen om 7:00. En zometeen, iets na 8:00, kun je luisteren hier naar het zomeravondconcert met Pieter van Nes. Tot die tijd hoor je hier nog muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. En ik wens je nog een hele fijne avond.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week de Liebestraum van Franz Liszt. En dat is veel ingewikkelder dan het klinkt.
1: Liszt heeft het hele bespelen van dat instrument naar een heel ander niveau gebracht. In allerlei manieren. En een daarvan is dan de zogenaamde driehandentechniek.
0: Drie handen, een soort Indiase god.
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Mijn naam is Nino Guettadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, dat zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en ook in 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
10: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert met Pieter van Nes.
11: En een hele goede avond en fijn dat je luistert naar dit Zomeravondconcert. Regelmatig hebben we hier concerten uit het Europese zomerseizoen, maar soms ook gewoon van eigen bodem, zoals vandaag. Want de Zeister Muziekdagen die zijn op dit moment bezig. Dinsdag 18 augustus begonnen, toen met het Belcha Kwartet. Aanstaande zaterdag het slotconcert door het Leoncoro Kwartet. En vanavond horen we een opname van afgelopen zaterdag. Een concert van het jonge Isidor String Quartet. Jong Amerikaans kwartet, opgericht in 2019 aan de Juilliard School in New York. En na het winnen van de Banff International String Quartet Competition spelen ze inmiddels over de hele wereld. En ze begonnen hun concert in Zeist met muziek van de vader van het strijkkwartet, Joseph Haydn. Haydn was 40 toen hij in 1772 zijn 6 kwartetten opus 20 schreef. Hij werkte toen als kapelmeester van prins Esterhazy en bracht veel tijd door op diens vrij afgelegen landgoed. En Haydn heeft zelf later gezegd dat juist dat isolement hem dwong om origineel te worden. Er was namelijk niemand in de buurt die hem kon vertellen hoe het moest. Ja, en Instagram bestond nog niet. En dat vrije, dat originele, dat hoor je ook zeker terug in deze 6 strijkkwartetten. Van die 6 stond de 5e uit de serie bij het Isidor String Quartet op de lessenaar. En dat stuk dat begint opvallend donker. Ook het menuet dat erin zit, dat heeft weinig van die onbekommerde dans die een menuet meestal was. Er blijft vooral melancholie in het stuk zitten dat er voortdurend onder blijft liggen. En pas in het adagio trekt de lucht weer wat open. Daar krijgt vooral de eerste viool alle ruimte. Bijna alsof ineens een operazangeres het podium betreedt. En voor de finale grijpt Haydn dan weer terug op een eeuwenoude techniek, de fuga. 2 thema's worden tegen elkaar uitgespeeld en door alle 4 de stemmen gevoerd. Het is heel kundig en strikt gecomponeerd. Maar de charme van Haydn is dan toch dat het altijd bewegelijk, speels en vol verrassingen blijft. Luister naar het Isidor String Quartet met het strijkkwartet in F klein, opus 20, nummer 5 van Joseph Haydn.

Applaus van het publiek in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist tijdens de Zeiste Muziekgedagen afgelopen zaterdag voor het Isidor String Quartet en dit vijfde strijkkwartet opus 20 van Joseph Haydn. En van Haydn, stuk uit 1772, gingen we naar muziek die nog maar enkele maanden oud is, namelijk Billy Childs zijn vierde strijkkwartet, bijgenaamd American Mosaic. En Childs die is geboren in Los Angeles, 1957... en beweegt zich al zijn hele carrière tussen jazz en klassieke muziek. En de titel van dit nieuwe kwartet, dat zegt eigenlijk al waar het om gaat. Amerika als een mozaïek van verschillende culturen. Maar Childs die presenteert dat nadrukkelijk niet als een werkelijkheid die er al zou moeten zijn. Zijn kwartet gaat juist over de moeizame verhouding tussen zwart en wit in de Verenigde Staten en over de mogelijkheid en de hoop dat die twee uiteindelijk wel naast elkaar en met elkaar kunnen bestaan. Childs die schreef dit kwartet speciaal voor het Isidor String Quartet. En zelfs de samenstelling van het ensemble is onderdeel van het concept van het stuk geworden. De twee violisten, Phoenix Avalon en Adrian Steele, zijn witte muzici. Altviolist Devin Moore, cellist Joshua McClendon zwart. En precies die verdeling die gebruikt Childs in zijn muziek. De violen vertegenwoordigen Wit-Amerika, altviool en cello, Zwart-Amerika. In het eerste deel van het stuk, Separate but Equal, lukt dat samenleven nauwelijks. De twee instrumentenparen die spelen als het ware agressief langs en tegen elkaar. In het tweede deel, met als titel The Coexistence Struggle, hoor je de strijd om werkelijk samen te kunnen leven. En pas in de finale ontstaat iets dat echt op een gezamenlijke stem begint te lijken. Deel heet Lift Every Voice, verwijst naar het Afro-Amerikaanse strijdlied Lift Every Voice and Sing. En daarin bereikt Childs zijn muzikale utopie. Niet iedereen wordt hetzelfde, maar de verschillende stemmen blijken uiteindelijk wel samen één geheel te kunnen vormen. Billy Childs, American Mosaic, zijn vierde strijkkwartet, gespeeld door het Isidor String Quartet.

Het Isidore String Quartet met dit vierde strijkkwartet van Amerikaanse componist Billy Childs. Strijkkwartet bijgenaamd American Mosaic. Nederlandse première van dit stuk dat speciaal voor dit Isidore String Quartet is geschreven. En live gespeeld tijdens de Zeiste Muziekdagen afgelopen zaterdag. En na de pauze van dit concert in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist, op de pleinen bij Slot Zeist, voegden zich er twee muzici bij dit Isidore String Quartet. Altviool Alexander Pavlovski, artistiek leider van de Zeiste Muziekdagen en ook oprichter en eerste violist van het Jerusalem Quartet. En dan nog een extra cello van de Duitse cellist Julian Arp. Sextet dus samen. En ze spelen Brahms. Het eerste van zijn twee strijksextetten. Opvallend genoeg is dit een Brahms die zelf later niet zoveel meer moest hebben van deze muziek. Hij schreef dit eerste strijksextet in 1860. Hij was toen 27. En jaren later vond hij het maar langdradig en sentimenteel. Maar het publiek dacht daar destijds anders over. Het werd een groot succes, dit stuk. Betekende ook een belangrijke doorbraak voor hem als componist van kamermuziek. Maar ja, Brahms die had voor die tijd naar eigen zeggen al een hele stapel strijkkwartetten geschreven en ook weer vernietigd. Ja, zo deed Brahms dat. Ze voldeden niet. En dit sextet was een van de eerste grote strijkerswerken waar hij wel mee naar buiten durfde komen. Het stuk werd wel een muzikale lentegroet genoemd. Brahms werkte eraan in het Rijndal en vooral in dat eerste deel hoor je die bijna landschappelijke ruimte in de muziek. In het andante volgt een thema met variaties, met invloeden van Duitse volksmuziek en van de Hongaarse muziek waarmee Brahms al jong in Hamburg kennis maakte. En in het scherzo duikt diezelfde wereld opnieuw op met een trio dat bijna als een vurige tjardas voorbij trekt. En uiteindelijk keert die zonnige, open sfeer terug in de finale. Johannes Brahms, zijn eerste strijksextet, gespeeld door het Isidore String Quartet, aangevuld met Alexander Pavlovski altviool en Julian Arp cello.

0: Het eerste strijksextet van Johannes Brahms. Strijksextet opus 18. Door het Isidor String Quartet. Jonge Amerikaanse strijkkwartet. Hier voor de gelegenheid. En ook voor het thema van het festival van de Zeister Muziekdagen. Het thema was namelijk Quartet Plus. Aangevuld met altviolist Alexander Pavlovsky. En cellist Julian Arp. Het was het concert van afgelopen zaterdag in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist tijdens de Zeister Muziekdagen.
1: Het zomeravondconcert met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En dan is het nu 9:50. En als ik dan niet te lang van stof ben, dan kan ik nog 2 hele mooie stukken laten horen van een ander concert. Concert van zondag 2 augustus dit jaar uit Villach, Oostenrijk, tijdens de Carinthische Sommer. Concert van Camerata Salzburg onder leiding van Antonello Manacorda. En samen met pianist Lukas Sternat. Sternat, die komt zo in Mozart. Het orkest begon eerst met Mendelssohn, met een zeereis waarin aanvankelijk niks lijkt te gebeuren. Ja, Felix Mendelssohn die baseerde zijn Meeresstille und Glückliche Fahrt, want daar gaat het over, op 2 gedichten van Goethe. En stilte op zee, dat klinkt misschien idyllisch, maar voor een zeilschip betekent de windstilte juist gevaar. Geen wind, geen beweging, geen mogelijkheid om ergens heen te kunnen varen. En Mendelssohn laat die onbewegelijkheid aan het begin bijna tastbaar worden in de muziek. De muziek ligt stil, alsof de horizon en de zee in elkaar overvloeien. Maar dan komt er toch beweging. Eerst heel voorzichtig, vervolgens steeds duidelijker. De wind steekt op, het schip kan varen, de Glückliche Fahrt. Camerata Salzburg, onder leiding van Antonello Manacorda, in Meeresstille und Glückliche Fahrt van Felix Mendelssohn.

Applaus op 2 augustus jongstleden in het Carinthische Villach voor Camerata Salzburg onder leiding van Antonello Manacorda met deze ouverture van Mendelssohn Meeresstille und Glückliche Fahrt. En hierna maakt het orkest plaats voor solist Lukas Sternad. Nou, een beetje plaats in ieder geval, want hij komt erbij. Deze jonge Oostenrijkse pianist voor het 20e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Het is een stuk waarvan de première op zijn Mozarts allemaal behoorlijk op het laatste moment aankwam. Zijn vader Leopold die schreef later dat de kopiisten bij aankomst nog bezig waren de orkestpartijen uit te schrijven. En dat Mozart eigenlijk nauwelijks tijd had gehad om de finale door te spelen. Maar broddelwerk, dat is het allesbehalve. Ook dat is dan toch weer typisch Mozart. Het is juist een van Mozart's meest geconcentreerde en ook dramatische pianoconcerten. Het is een van de 2 pianoconcerten in mineur. Solist bij dit concert van 2 augustus in Villach was dus Lukas Sternad, Camerata Salzburg hoor je, onder leiding van Antonello Manacorda in dit 20e pianoconcert van Mozart.

pianist Lucas Sternaert samen met Camerata Salzburg onder leiding van Antonello Manacorda in dit 20ste pianoconcert, KNV 466 van Wolfgang Amadeus Mozart, live gespeeld op 2 augustus, jongstleden in Villach tijdens de Carinthische Zomer. En vanaf morgen kun je in het zomeravondconcert iedere avond luisteren naar registraties vanaf het Festival Oude Muziek in Utrecht. Morgen bijvoorbeeld het openingsconcert met Le Concert Spirituel onder leiding van Hervé Niquet. Iets om absoluut naar uit te kijken. Net zoals het volgende programma op deze zender, Passaggio Late Night. Vanavond met Karel den Hertog. Geniet daarvan en heb een hele mooie avond.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Ik ben nog aan het bijkomen. We zijn met het gezin naar de Efteling geweest. En ik moet zeggen, het is niet mijn hobby. Tuurlijk, je doet het voor de kinderen en die genieten met volle teugen. Blije snoetjes, alhoewel wat bleek na vogelrok. Een verschrikkelijke achtbaan in het donker. Ik geef eerlijk toe, ik ben gewoon te oud voor die dingen. Maar ik heb me dapper geweerd en heb me laten rondslingeren in diezelfde vogelrok, de Vliegende Hollander en de nieuwste attractie Dans Macabre. Maar het meest vermoeiend vind ik al die mensen. Die meute, die horde. Met z'n allen, slaafs in de rij, volgevreten, de hele dag zoet en vettigheid naar binnen werkend. Ik ben geloof ik geen mensenmens. Maar tegelijk weet ik, het is ook hypocriet, want ik doe er zelf aan mee en ik loop daar met mijn goede gedrag ook de hele dag lichtmisselijk achter de kinderen aan te sjokken. Nou ja, afgepeigerd aan het eind van een lange dag vroegen de jongens wat mijn favoriete attractie was geweest. En uit de grond van mijn hart zei ik dat dat de koffiecorner was, waar gelukkig een goede, stevige bak zwarte koffie werd geschonken. Maar dat antwoord werd niet goedgekeurd. Nou, oké, als ik dan toch moet kiezen, doe mij dan die Dans Macabre maar. Die gaat niet over de kop. En natuurlijk vanwege de muziek.

0: toch weer licht misselijk geworden.
1: Maar de muziek blijft geweldig. Dans Macabre, de versie voor orkest van Camille Saint-Saëns. Gespeeld door Symphonia London onder leiding van John Wilson. En dit is van het album van de week. Muziek van Mel Bonis, het andante religioso.

Melbonis, andante religioso, opus 78 voor viool en piano. Mooi. Elena Urios, de viool, en Tom Poster, piano.

0: De vrijplaat.
1: Er zijn van die stukken die je hele leven meeneemt. Op een gegeven moment kwam ik in aanraking met Langzame Zat van Anton Webern. Eerst gewoon gehoord op de radio, dan cd'tjes gekocht. Tegenwoordig staat alles op Spotify of andere streamingsdiensten. Maar ook zelf gespeeld voor strijkkwartet. Maar ook de bewerking voor strijkorkest. En ja, dat blijft toch altijd heerlijk. Het is een uberromantisch werk. Eigenlijk vlak voordat Anton Webern de stap maakte naar de 12-toons muziek. Dus eigenlijk afstapte van de harmonie. Maar hier zwelgt hij nog helemaal in die fantastische harmonieën. En ik heb goede herinneringen aan dat ik met mijn jeugdorkest, het NJSO, dit stuk speelde in Wenen. We kregen ook een masterclass van een dirigent die dat prachtig met ze deed. Ik zat van een afstandje te genieten. En dit is zo'n stuk dat voor altijd in mijn hart zit. Langzamer Sats van Anton Webern. Het kan mij niet langzaam genoeg. En dit is een van de langzaamste die ik heb kunnen vinden door het HR Symfonieorkest Frankfurt onder leiding van Paavo Järvi.

Langzamer Satz van Anton Webern door het Rundfunk Symfonieorchester Frankfurt onder leiding van Paavo Järvi. Ja, gisteren vertelde ik al, de Gramophone Awards zijn weer, de nominaties zijn weer bekendgemaakt. En de Gramophone, dat is een beetje een vakblad voor klassieke muziek nerds, waar ik mezelf toereken. Maar sinds een paar dagen zijn ook de Edison Publieksprijzen weer geopend. En er kan gestemd worden op 10 cd's. Misschien zijn die al wel voor een deel geselecteerd door de luisteraar. Ja, het is wel een raar rijtje hoor. Enerzijds 2 cd's met Bach. De Cello Suites door Anastasia Kobekina. Geweldig. En een nieuwe opname van het ensemble Pygmalion. Met de Johannespassie van Bach. Ja, ook echt een fantastische plaat. Maar daarnaast ook Einaudi met solo piano, Armin van Buren, solo piano, Joep Beving. Ja, ik weet niet. Ik geloof toch dat ik dan op Bach zou stemmen. En die plaat van Pygmalion met de Johannes is ook genomineerd voor die Gramophone Award. Dus nou ja, ik zou zeggen, laten we de prijs maar alvast uitreiken. Want dit was wel van de een van de meest opvallende, spectaculaire nieuwe opnames van het afgelopen jaar. Luister maar.

0: Ja, van mij mogen ze dat beeldje van de publieksprijs van de Edison direct naar Frankrijk brengen. Naar het ensemble Pygmalion onder leiding van Pichon. Ja, wat een geweldig koor en orkest. Wat een energie en wat een drive. Is natuurlijk ook die onverwoestbare muziek van Bach. Maar als je het zo uitvoert, ja, daar kan bijna niks tegenop. Hoog tijd voor een andere gigant. Van Bach naar Beethoven. We komen nu echt bij het einde. De ene laatste brief van die duizenden brieven die hij geschreven heeft. Beethoven. Hoop gedoe met zijn neefje Karel. Die een, ze noemen het een incident, maar hij heeft een zelfmoordpoging ondernomen. En gisteren hoorden we dat ze elkaar definitief uit het oog zijn verloren. Maar niet nadat de bijna 56-jarige Beethoven samen met Karel een paar maanden in het kasteel van zijn broer Johan heeft doorgebracht. Om daar in de bosrijke omgeving tot rust te komen. Maar vooral als Beethovens testament ter sprake komt, lopen de gemoederen soms weer hoog op. Zo hoog zelfs dat Beethoven hals over kop per open koets vertrekt. Hij komt doodziek thuis in Wenen aan. Hij heeft ernstige longontsteking en de chronische kwalen zijn ingewanden zorgt voor complicaties. Maar hij heeft wel eindelijk wat rust om zijn lang verwaarloosde vriendschap met Franz Wegeler aan te halen.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Wenen, 7 december 1826. Dierbare oude vriend. Alle toewijding die je me door de jaren heen hebt bewezen, ben ik niet vergeten. Dat we elkaar uit het oog verloren, kwam door de loop der dingen. Ieder van ons streefde zijn doel na en was op zoek naar een eigen bestemming. Toch bleven we steeds innig met elkaar verbonden, doordat we allen vanuit diepgewortelde, eeuwig onverwoestbare beginselen steeds het goede nastreefden. Helaas kan ik je vandaag niet zoveel schrijven als ik zou willen, want ik ben bedlegerig. Verder geldt voor mij het gezegde nulle dies sine linea. Er verstrijkt geen dag zonder dat ik schrijf. En laat ik de muze even rusten, dan doe ik dat alleen zodat deze weer des te energieker ontwaakt. Ik hoop nog een paar grote werken te kunnen scheppen, om daarna, als een grijs kind, ergens te midden van aangename mensen mijn aardse loopbaan te beëindigen. Ik hoef je niet te vertellen dat de herinnering aan vervlogen tijden me erg aangrijpt. Bij het schrijven van deze brief heb ik heel wat tranen weggepinkt. Hoe vaker jij me schrijft, des te meer plezier doe je me. Ik wens je het allerbeste. Geef jouw lieve vrouw en je kinderen namens mij een knuffel en een dikke pakkert en denk daarbij aan mij. God zij met jullie allen, als altijd je trouwe, toegenegen, ware vriend, Beethoven.

0: Muziek die helemaal tot de kern is teruggebracht. Uitgebeende muziek, maar daardoor wel zo des te innig en liefdevol. Je hoorde de Cavatina uit strijkkwartet van Beethoven, uit het 13e strijkkwartet, opus 130. Gespeeld door het Belchar Quartet. Ja, Beethoven lijkt nog niet helemaal te beseffen hoe slecht hij eraan toe is. Maar slechts een paar dagen na het schrijven van deze brief besluiten de artsen tot een operatie omdat zijn buikholte gevaarlijk opzwelt. En in de maanden erna verslechtert Beethoven bijna met de dag. Ja, bijzonder. Willy Anne zegt het terecht. Zo bijzonder dat al die brieven bewaard zijn gebleven. Je kijkt gewoon mee over de schouder van een gigant in de muziekhistorie. Ja, dan hebben wij pech met onze computers en appjes. Ja, er wordt wel veel bewaard, maar een echte brief, daar gaat toch niets boven. Heb je nou brieven gemist? Wil je het nog eens rustig terugluisteren of allemaal achter elkaar bingen? Alle brieven zijn terug te luisteren via de NPO Luister app of npoklassiek.nl.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

tweede deel van Dante uit de derde symfonie van Johannes Brahms, gespeeld door de Deutsche Kammerphilharmonie. Ja, en zeg je Brahms, dan zeg je Griek. Ze schelen 10 jaar. Brahms was 10 jaar ouder, geboren 1833. Edvard Griek uit 1843. En ze stierven ook 10 jaar na elkaar. Brahms 1897 en Griek 10 jaar later, 1907. Ze hebben elkaar meerdere keren ontmoet in de kring, de muziekkring in Leipzig. Ze hadden veel waardering voor elkaars werken. Bijvoorbeeld ook voor dit spectaculaire pianoconcert. Zijn enige van Edvard Grieg. En het begint met een knal. Heerlijk. Even een paukenroffel. En dan mag de pianist helemaal los.

En het eindigt ook weer met die paukenroffel. En met de pianist die helemaal los mag gaan. En dat deed Jean-Evlam Bafouzet. En dat deed hij bij het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Edward Gardner. In het eerste deel uit het pianoconcert van Edward Hagerup Griek. Leuke tweede naam. Hagerup. Zometeen lees ik een vertaling van De Dood en het Meisje. Der Tod und das Mädchen. Het beroemde lied van Schubert natuurlijk, waar hij ook later nog een strijkkwartet over schreef. Laat ik ook horen. En ik heb een vertaling gevonden van Tollens, de Rotterdamse dichter. Er staat in het park bij de Euromast. Er staat ook een beeld van Tollens. Dat was een beetje een brave burgervader. Maar het is een mooie vertaling. Maar eerst horen we het lied zelf.

We onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen.

De dood en het meisje. Verschrikkelijk spook, verberg u vliet. Uw vreselijke aanblik doet mij beven. Terug, verhef die sikkel niet. Ik ben nog jong, ik wil nog leven. Bekoorlijk wicht, o, sla mijn hand niet af. Ik ben niet wreed, niet vreselijk is mijn wapen. Kom mee, ik zal u trouw zijn tot in het graf. Zacht, lieve bruid, zult gij in mijn armen slapen.

thema van het lied Der Tod und das Mädchen van Schubert. Hij gebruikte het voor zijn langzame deel uit dit strijkkwartet. Een thema met variaties. Blijft toch al heel erg indrukwekkend mooi. En daarvoor hoorde je dat gedicht in een Nederlandse vertaling. Het oorspronkelijke Duits is van Matthias Claudius. Maar de vertaling was van Tollens, de romantische Biedermeier-dichter Tollens. En dat brengt ons alweer richting 12 uur. Ik hoop dat de spookrijder intussen de goede baan heeft gevonden. Wees voorzichtig daar op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht. En ik wens je een hele fijne nacht.

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert met twee Nederlandse topmuzici. Violist Isabelle van Keulen en pianist Ronald Brautigam. Al bijna 30 jaar een gouden duo waar het speelplezier van afspat. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: Leverievuurwerken.nl.
1: Ster.
2: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
2: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
4: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Pam, pam, padapa. Pam, pam, padapa.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 28 augustus. Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte, recht boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.